0: 5-0 gewonnen van promovendus Lommel. Trainer David Hubert van Union was, uiteraard zou ik bijna zeggen, bijzonder tevreden.
1: Ik denk vooral dat we heel goed starten. Op de manier dat we wilden starten, de eerste kwartier. Ze direct bij de keel grijpen, heel veel intensiteit brengen, druk naar voren. Voilà, ik denk dat we zelf de score iets dieper hadden kunnen of groter hadden kunnen maken. Maar voilà, over het algemeen natuurlijk 5-0 thuis ben je tevreden, man.
0: Union springt zo voorlopig over A-Gent naar de leiding in het klassement. Gent moet op verplaatsing spelen straks tegen Genk. Oud-Heverlee Leuven en Cercle Brugge speelden gisteravond 1-1 gelijk. Het is bewolkt in het noorden, kans op regen en minimaal rond 18 graden. En overdag wordt het bewolkt met regen en ook fikse buien. Mogelijk zelfs onweer ook, maximaal tot 21 graden. Ik wens je nog een fijne nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: Het is 3:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In het West-Vlaamse Oost-Rozebeke is gisteravond een zware brand uitgebroken in een loods van een voormalige meubelzaak. De brand werd rond 10:00 gisteravond opgemerkt. De loods werd nog gebruikt als opslagplaats voor hout en textiel, waardoor het vuur zich snel verspreidde. De brandweer heeft het gebouw gecontroleerd laten uitbranden en zal nog de hele nacht nablussen. Twee straten in de buurt zijn afgesloten voor het verkeer. Hoe de brand ontstaan is, is nog niet duidelijk. Er zijn op dit moment geen aanwijzingen dat de ontsporing van een trein in de buurt van de Noord-Franse stad Rouen vrijdagavond een aanslag was. Dat zegt het Franse parket. Dat ziet op dit moment geen elementen die erop wijzen dat het de bedoeling was om de trein bewust te laten ontsporen. Er zou een stuk van een ander spoor op de sporen gelegen hebben, maar hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Aan boord van de trein waren 186 mensen, 44 van hen raakten gewond. Een vrouw van 18 werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Elena Rybakina heeft de finale van de US Open bij de vrouwen gewonnen. De Kazachse versloeg het nummer 1 van de wereld, Arina Sabalenka, in 3 sets. Het is Rybakina's eerste eindzege op de US Open en vanaf maandag voert ze de ranking ook aan als nummer 1. Ik ben sprakeloos, het voelt onwerkelijk, zei ze na afloop.
1: It's an amazing event and I can't find words. This atmosphere is just something unbelievable and doesn't feel real for now. So thank you so much to everyone and looking forward to come back next year. Thank you.
0: In het voetbal hebben Oud-Heverlee Leuven en Cercle Brugge 1-1 gelijk gespeeld gisteravond. OHL leek lang op weg naar de overwinning, maar dankzij een strafschopdoelpunt van Cercle Brugge in de toegevoegde tijd werd het alsnog een gelijkspel. Een domper, maar toch een bemoedigende prestatie, vond OHL-trainer Timmy Simons.
2: Wij moeten gewoon doordoen op de weg die we ingeslagen zijn. En je ziet dat je er vandaag heel, heel kort bij bent. Je had misschien die wedstrijd over de streep kunnen trekken, maar door een ongelukkig penalty tegen, ja, gebeurt dat niet. Nu heb je een wrange nasmaak bij die wedstrijd, maar de jongens mogen trots zijn op wat ze getoond hebben.
0: Ook Union speelde gisteravond. Zij wonnen in eigen huis met 5-0 van Lommel. Dankzij die zege springt Union voorlopig over A-agent naar de leiding in het klassement. Het is bewolkt, in het noorden kans op wat regen, minimaal rond 18 graden de komende uren. Dan krijgen we een dag met veel bewolking, met regen en ook intense buien, mogelijk ook onweer en maximaal tot 21 graden. Fijne nacht nog. En meer vind je altijd op vrtnieuws.be.

0: Het is 4:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In Hechtel Exel in Limburg heeft het gisteravond kort gebrand tijdens de Sunnycol Airshow. De grootste vliegshow van ons land is dat. De vegetatie op het terrein waarover de vliegtuigen vliegen en waar geen toeschouwers staan, was in brand gevlogen. En dat door vuurwerk. Het vuurwerk was door vliegtuigen afgeschoten tijdens de show. Er waren 3 brandhaarden, maar de brandweer had die snel onder controle. Niemand raakte gewond. Volgens de organisatie was er toestemming om vuurwerk te gebruiken bij de show, zegt Geoffrey Pukenbergs.
1: In het slot van onze avondshow is er een restant van het vuurwerk dat van het vliegtuig werd afgeschoten tijdens de demo van de Poolse Bushcat op de hei terechtgekomen en hebben zich een paar brandhaarden ontstaan. De brandhaarden waren redelijk snel onder controle door de brandweer die zeer snel ter plaatse was en ook onmiddellijk opgeschaald heeft. Er was ook totaal geen gevaar voor het publiek. Eigenlijk is het publiek heel rustig gebleven. We hebben ook onmiddellijk gecommuniceerd dat de show tijdelijk werd stilgelegd om de brandhaarden aan te pakken.
0: In Kroatië woedt al 2 dagen een grote natuurbrand op het eiland Brač. Dat ligt vlak voor de kust van de stad Split. Er is al meer dan 3000 hectare bos in vlammen opgegaan. Er wordt gewerkt met verschillende Canadair Plus vliegtuigen om de brand te bestrijden. En zo'n 180 brandweerlui proberen te voorkomen dat het vuur overslaat op een dorp met 1000 inwoners. Gisterenavond werd er nog versterking naar het eiland gestuurd. Net zoals in de rest van Europa was het ook in Kroatië zeer warm en droog deze zomer. 13 Nederlanders die in de bus zaten die donderdag een ongeval had in Zwitserland zijn weer thuis. Nog 5 anderen worden in de loop van de dag gerepatrieerd. Er liggen ook nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 4 Nederlandse vrouwen en 1 Nederlandse man kwamen bij dat ongeval om het leven. Het gaat om 4 70'ers en 1 vrouw van 80. Elena Rybakina heeft de finale van de US Open tennis bij de vrouwen gewonnen. De Kazachse versloeg het nummer 1 van de wereld, Arina Sabalenka, in 3 sets. Het is haar eerste eindzege op de US Open. En vanaf maandag voert ze de ranking ook aan als nummer 1. Ik ben sprakeloos, het voelt onwerkelijk, zei ze na afloop.
2: Het is een amazing event. En ja, het is... I can't find words. This atmosphere is just something unbelievable and doesn't feel real for now. So thank you so much to everyone. And yeah, looking forward to come back next year. Thank you.
0: Het is bewolkt. In het noorden kans op regen. Minima rond 18 graden de komende uren. En de dag zal ook bewolkt zijn met regen, met fikse buien. Mogelijk ook met onweer. En maximaal tot 21 graden. Fijne nacht nog. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws. M&M.

0: Sam.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: grootste hits ontdek je hier op M&M.
1: Dit is deze week de M&M Big Hit.
2: Hi, this is Alex Warren, and my new song is this week's big hit on M&M.

0: is 5 uur en heel goedemorgen. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De Colombiaanse politie heeft een voortvluchtige Belgische crimineel opgepakt. Volgens Colombia zoekt het Belgische gerecht hem voor internationale drugshandel, geweld en misdrijven met vuurwapens, munitie en elektroshockapparaten. Ook de internationale politiedienst Interpol had hem geseind. De Belg werd opgepakt in de havenstad Cartagena, volgens lokale media, nadat de nationale en internationale autoriteiten informatie hadden uitgewisseld. De procedure om hem uit te leveren aan ons land wordt nu opgestart. De Zweden mogen straks naar de stembus voor de parlementsverkiezingen. Op dit moment wordt Zweden geleid door de centrumrechtse premier Ulf Kristersson, die een minderheidsregering vormt met gedoogsteun van radicaal rechts. Maar de verkiezingen lijken een spannende strijd te worden tussen links en rechts. De linkse oppositie heeft een lichte voorsprong in de peilingen. Maar ook de radicaal rechtse partij doet het goed. De huidige rechtse premier heeft ook al gezegd dat hij hen in de coalitie zal opnemen als ze samen een meerderheid kunnen halen. Elena Rybakina heeft de finale van de US Open bij de vrouwen gewonnen. De Kazachse versloeg het nummer 1 van de wereld, Arina Sabalenka, in 3 sets. Het is haar eerste eindzege op de US Open. Vanaf maandag voert ze ook de ranking aan als nieuwe nummer 1. Ik ben sprakeloos, het voelt onwerkelijk, zei ze na afloop.
1: It's an amazing event and I can't find words. This atmosphere is just something unbelievable and doesn't feel real for now. So thank you so much to everyone and looking forward to come back next year. Thank you.
0: In het voetbal heeft Union in eigen huis met 5-0 gewonnen van promovendus Lommel. Trainer David Weber was achteraf dan ook bijzonder tevreden.
2: Ik denk vooral dat we heel goed starten op de manier dat we wilden starten. De eerste kwartier, ze direct bij de keel grijpen, heel veel intensiteit brengen, druk naar voren. Ik denk dat we zelf de score iets dieper hadden kunnen of groter hadden kunnen maken. Maar vooral over het algemeen natuurlijk 5-0 thuis ben je tevreden, man.
0: Union springt zo voorlopig over A-Agent naar de leiding in het klassement. A-Agent speelt straks op het veld van KRC Genk. Oud-Heverlee Leuven en Cercle Brugge speelden gisteravond 1-1 gelijk. Het is bewolkt, kans op regen, minimaal rond 18 graden de komende uren. En overdag blijft het bewolkt met regen en fikse buien, mogelijk ook onweer. En maximaal tot 21 graden. Fijne ochtend nog. Meer vind je altijd op vrtnieuws.be.

misantroop. Was niet voor de liefde van mijn minksen, dan gaf ik het al lang op. Heb vertrouwen in de mensheid. Een optimist zegt, ga beter als ooit. Historisch pleit, we hebben het eriger gehad. De grote hoop, hebben we niks gezien, niks gehoord.

0: 6 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Toon Janssens. In Hechtel Excel in Limburg heeft het gisteravond kort gebrand tijdens de grootste vliegtuigshow van ons land. De vegetatie van het terrein waarover de vliegtuigen vlogen was in brand gevlogen door vuurwerk. Op die plek stonden geen toeschouwers. Het vuurwerk was door vliegtuigen afgeschoten tijdens de show, zegt Geoffrey Beukenbergs van de organisatie.
1: In het slot van onze avondshow is er een restant van het vuurwerk dat van het vliegtuig werd afgeschoten tijdens de demo van de Poolse Bushcat op de Heidrecht gekomen en hebben zich een paar brandhaarden ontstaan. De brandhaarden waren redelijk snel onder controle door de brandweer die zeer snel ter plaatse was en ook onmiddellijk opgeschaald heeft. Er was ook totaal geen gevaar voor het publiek. Eigenlijk is het publiek heel rustig gebleven. We hebben ook onmiddellijk gecommuniceerd dat de show tijdelijk werd stilgelegd om de brandhaarden aan te pakken.
0: Volgens de organisatie was er toestemming om het vuurwerk te gebruiken tijdens de show. De Colombiaanse politie heeft een voortvluchtige Belgische crimineel opgepakt. Volgens Colombia zoekt het Belgische gerecht hem voor internationale drugshandel en geweldsmisdrijven. Ook de internationale politiedienst Interpol had hem geseind. De Belg werd opgepakt in de havenstad Cartagena. En volgens lokale media gebeurde dat nadat de nationale en internationale autoriteiten informatie hadden uitgewisseld. De procedure om hem uit te leveren aan ons land wordt nu opgestart. Voor de tweede avond op een rij is er een drone waargenomen boven Brussels Airport. Dat bevestigt luchtverkeersleider Skies. Vrijdagavond was de drone te zien van op de toren. Gisteravond werd die ook digitaal geregistreerd. En uit voorzorg werd het vliegverkeer in beide gevallen kort onderbroken. Het is voorlopig niet duidelijk om welk type drone het precies gaat of waar die drone vandaan kwam. Of de verschillende drones vandaan kwamen. Het is aan de federale politie om dat te onderzoeken. Sport. Elena Rybakina heeft de finale van de US Open bij de vrouwen gewonnen. De Kazachse versloeg nummer 1 van de wereld, Sabalenka, in 3 sets. Het is haar eerste eindzege op de US Open en vanaf morgen voert ze de ranking ook aan als nummer 1. Ik ben sprakeloos, het voelt onwerkelijk, zei ze na afloop.
2: Ja, I can't find words. This atmosphere is just something unbelievable and doesn't feel real for now. So thank you so much to everyone and looking forward to come back next year. Thank you.
0: En in het voetbal heeft Union gisteravond met 5-0 gewonnen van Lommel. Union springt zo voorlopig over AA Gent naar de leiding in het klassement. Oud-Heverlee Leuven en Cercle Brugge speelden 1-1 gelijk. Leuven leek lang op weg naar de overwinning, maar in de toegevoegde tijd maakte Cercle nog gelijk via een strafschop. Leuven pakt wel zijn eerste punt dit seizoen. Het weer vandaag. Veel bewolking met periode van regen of buien. In de namiddag soms kans op onweer en temperaturen tot 21 graden. Morgen eerst grijs met wat motregen. Daarna wisselend bewolkt en overwegend droog. En tot 24 graden dan. Meer op vrtnieuws.be.

0: 7 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. In Hechtel-Exel in Limburg heeft het gisteravond kort gebrand tijdens de grootste vliegshow van ons land. De vegetatie op het terrein waarover de vliegtuigen vlogen was in brand gevlogen door vuurwerk. Op die plek stonden geen toeschouwers. Het vuurwerk was door vliegtuigen afgeschoten tijdens de show, zegt Geoffrey Beukenbergs van de organisatie.
1: In het slot van onze avondshow is er een restant van het vuurwerk dat van het vliegtuig werd afgeschoten tijdens de demo van de Poolse Bushcat op de hei terechtgekomen en hebben zich een paar brandhaarden ontstaan. De brandhaarden waren redelijk snel onder controle door de brandweer die zeer snel ter plaatse was en ook onmiddellijk opgeschaald heeft. Er was ook totaal geen gevaar voor het publiek. Eigenlijk is het publiek heel rustig gebleven. We hebben ook onmiddellijk gecommuniceerd dat de show tijdelijk werd stilgelegd om de brandhaarden aan te pakken.
0: Voor de tweede avond op een rij is er een drone waargenomen boven Brussels Airport. Dat bevestigt luchtverkeersleider Skies. Vrijdagavond werd het vliegverkeer al kort stilgelegd en ook gisteravond werd het onderbroken. Het is voorlopig niet duidelijk om welk type drone het gaat of waar de drones vandaan komen. De federale politie zal dit onderzoeken. In de straat van Hormuz, vlakbij de Iraanse kust, is opnieuw een schip aangevallen met een onbekend projectiel. Het gaat om een Iraans commercieel schip. 1 persoon aan boord is gedood, 3 anderen raakten gewond. Voorlopig is niet duidelijk wie er achter de aanslag zit. Sinds de start van de Amerikaanse aanvallen is het vooral Iran dat dreigt met aanvallen op schepen die door de straat van Hormuz varen. Tennis. Elena Rybakina heeft de finale van de US Open gewonnen. Ze versloeg nummer 1 van de wereld, Aryna Sabalenka, in 3 sets. Het is de eerste keer dat Rybakina de US Open wint en vanaf morgen staat ze ook op nummer 1 in de wereldranglijst. Ik ben sprakeloos, zei ze achteraf. Het voelt onwerkelijk.
2: Ja, it's I can't find words. This atmosphere is just something unbelievable and doesn't feel real for now. So thank you so much to everyone and looking forward to come back next year. Thank you.
0: In het voetbal heeft Union gisteravond met 5-0 gewonnen van Lommel. Union springt zo voorlopig over AA Gent naar de leiding in het klassement. Oud-Heverlee Leuven en Cercle Brugge speelden 1-1 gelijk. Leuven leek lang op weg naar de overwinning, maar in de toegevoegde tijd maakte Cercle nog gelijk via een strafschop. Leuven pakt zowel zijn eerste punt dit seizoen. Het weer vandaag, veel bewolking met periode van regen of buien. In de namiddag kans op onweer, temperaturen tot 21 graden. Morgen eerst grijs met wat motregen, maar daarna wisselend bewolkt en overwegend droog tot 24 graden dan. Meer op vrtnieuws.be.
3: M&M. Wakker worden met de best songs ever. M&M Throwback. Evelien de Bakker.
4: Het wordt dus een zondag met regen en buien, maar we gaan het zeker niet aan ons hart laten komen, want Justin Bieber die is al ingecheckt. Goedemorgen.

0: What Do You Mean van Justin Bieber. Wel, dat het zondagochtend is, 6 minuten over 7. Dat is de belangrijkste constatatie op zo'n vroeg uur, denk ik. En op het einde van de week. De zondag, dat is misschien wel typisch koffiekoekendag, pistoleekensdag, werkendag. Alles kan. Maar deze zondag is het sowieso ook Pussycat Dolls dag. Dus met een extra S natuurlijk. Dat komt opnieuw door het M&M Throwback Ticket Weekend. En ik ga je straks volledig doorheen de details meenemen om je plaatje in de AFAS Dome van volgende week vrijdag nog te kunnen fixen. Mm-hmm. Maar we zullen eerst beginnen met het begin. En je weet al welke vraag ik ga stellen. Want wie is er wakker met de bakker? Ik moet heel eerlijk zijn, ik was onderweg naar hier. En ik heb heel lang gedacht van, amai, maar ik kom hier precies niemand tegen. Je kan dat echt zo hebben op die bepaalde ochtenden. Je bent aan het rondkijken en je ziet geen fietser, geen wandelaar, geen lichten. Maar we gaan nu het licht samen aansteken in de app van VRT Max. Allee, jij gaat daarvoor zorgen. Dus beantwoord even de vraag. Wie is er wakker met de bakker? En waarom? Is het om te werken? Is het om niet te kunnen uitslapen? Of heb je andere verplichtingen? Of is het gewoon voor plezier? Kan ook, hè? Laat maar eens zien. Je bent zeer welkom in de app van VRT Max.
1: M&M. Wakker met de bakker.

0: Ook dat is Eminem Throwback. Dan kom je Jennifer Lopez nog eens tegen met Let's Get Loud. Goedemorgen. 16 minuten over 7 op jouw zondagochtend. En het is natuurlijk een bijzondere zondag, want vandaag is het op deze 13e september ook Open Monumentendag. En dat is altijd heel cool om te doen. Ik weet niet of je daar ooit al zo'n activiteit van hebt meegemaakt of je daarvoor ingeschreven, maar het gaat zo wild. Dat is zo langs alle kanten dat je van alles kan gaan doen. Bijvoorbeeld, als ik naar openmonumentendag.be ga, het eerste wat ik zie is het programma dat je onder andere kan ontdekken, maar zo in de verschillende categorieën. Dus bijvoorbeeld, je kan richting kastelen gaan, maar ook molens. Het kan ook richting kunst zijn, maar ook onderhoud en preventie. En dan zit je echt zo heel veel meter van de grond. Het is supercool. Meer dan 1200 gratis activiteiten om te ontdekken. En als je dan bijvoorbeeld intikt, ik zeg maar iets, de locatie Antwerpen, dan staat daar op de Boerentoren dat je in transformatie kan meemaken. Je kan een historische havenkraan gaan beklimmen, een cinemawandeling doen. Dus het is echt, het is van alles. Maar check het vooral op openmonumentendag.be wat je zelf nog kan checken. Wat je ook gratis kan beleven, dat is deze emotie.
1: Nice.
0: Dat was Anthony gisteren, want hij had dit gewonnen.
2: Voor de Pussycat Dolls. M&M Throwback Ticket Weekend.
3: Ga dankzij M&M naar de grootste throwback artiesten. Don't you wish your girlfriend was hot
0: like me? Een duo-ticket voor de Pussycat Dolls. Komende vrijdag in de AFAS Dome. Ze zijn helemaal terug, of toch een deeltje is terug. Met een PCD Forever Tour. En jij kan er naartoe. Dankzij M&M Throwback geraak je naar de grootste throwback-artiesten. En geef toe, de Pussycat Dolls, die horen daar absoluut bij. Jij kan heel de ochtend nog tickets winnen. En ik ga het al vertellen, het is meer dan één duo-ticket, meer dan twee duo-tickets. Ik heb er echt nog een heel pak. Dus jouw kans komt er sowieso nog aan. Blijf zeker luisteren. Tot.

0: niet klaar bent voor de zondagochtend. Straks de dikke middelvinger van Lily Allen. En natuurlijk jouw berichtje. Want wie is er wakker met de bakker? Laat je maar zien in de app van VRT Max.
1: Weet je wat ik mis na de vakantie?
2: De zon?
1: Nee.
2: Het strand?
1: Nee, het comfort.
2: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september. Citroën. Info en voorwaarden op citroën.be.

Nice to meet you. Ja, op donderdag 5 november staat hij effectief in de AFAZone. Niall Horan, vandaag ook jarig trouwens. Hij wordt 33 op deze zondag. M&M Throwback. En deze ochtend, ik moet heel eerlijk zijn, ik was onderweg richting Brussel en ik was aan het rondkijken onderweg, ook naar de baan onderweg uiteraard, geen paniek. Maar dan valt het je soms echt wel op dat je denkt van amai, maar hier is echt geen kat wakker. Gelukkig, het tegendeel wordt bewezen in de app van VRT Max. Een berichtje van Nancy bijvoorbeeld, die stuurt: ik ben wakker met de bakker om te werken, telefooncentrale, ziekenhuis, Maria Middelares. Amber van Puivelde uit Berlaren, die heeft ook gestuurd: goedemorgen Evelien, wij luisteren naar jou terwijl we onderweg zijn naar onze vakantie in Frankrijk. Lorenz is er ook bij. Ik ben deze ochtend om 6 uur opgestaan omdat ik naar een paardenwedstrijd moet gaan. En toevallig omdat ik iets moest eten langs de bakker net gepasseerd voor een heerlijke koffiekoek. Ja, nog veel mensen op vakantie hoor. Sirin bijvoorbeeld heeft ook een bericht gestuurd. Hey, ik ben zo vroeg wakker als de bakker om een vlieger te pakken richting Spanje. Jeroen die is er ook helemaal bij. Jeroen de Dapper, en die stuurt: klaar om de broodautomaten te vullen. En ik zie het inderdaad. Het kamionetje zit volledig vol. Dus merci daarvoor, Jeroen. En Michael of Michael, sla me dood, die heeft ook een bericht gestuurd: wakker omdat het vandaag de doop en de babyborrel is van mijn dochter Olivia. Heel veel plezier, geniet er keihard van. En ook

berichtje van Janne in de app van VRT Max. Speciaal mijn wekker gezet voor de tickets van de Pusket Dolls. Goeie zet, Janne. Je kan ze inderdaad winnen, want dit is ook het M&M Throwback Ticket Weekend. Voor de Pusket Dolls. Volgende week vrijdag staan ze in de AFAS Dome. En jij kan erbij zijn. Gewoon blijven luisteren. M&M. En natuurlijk, dat is typisch aan zo'n concerten. Dat is altijd redelijk laat. Altijd in de avond. Allee, of toch heel vaak, meestal. Maar ik vind het geniaal, het bericht dat ik deze week heb gespot van Anouk. Je weet wel, de zangeres, onder andere van Girl. En zometeen ga je ook nog eens Michelle horen hier in M&M Throwback. En zij wil niet langer optreden in de late avond. Dus wat gaat ze nu doen? Ze gaat middagshows beginnen geven in de Ziggo Dome, onder andere in Nederland. Ik las dat en ik dacht, amai, maar zoveel mensen moeten dit toch herkennen. Het is zoiets van, amai ja, ik wil naar dat concert, maar om hoe laat is het? Oei, 9 uur. Ja, het is misschien toch een beetje laat. Volgende dag werken. Voilà, Anouk brengt de redding. Want ze zegt echt letterlijk zelf, ik ben te moe. Dus ik ga niet meer laat optreden. Ik vind dat geen...

0: Deze Anouk om 20 minuten voor 8. M&M Throwback Takeover. Wakker worden, dat doe je in het weekend met de best songs ever. Maar dat kan ik alleen maar zeggen als natuurlijk jouw favoriet er ook tussen zit in de playlist. Vlak voor 8 uur, er is altijd één kans die je krijgt. En dat moment is nu. Dus een song uit de teens, uit de nillies van nog langer geleden. Die titel mag je laten binnenkomen via de app van VRT Max. De artiest mag er uiteraard ook bij. En wie weet draai ik jouw favoriet dan straks voor 8 uur. Eén kans om mij te bewijzen dat dat de leukste song van vroeger is. En dat ik die absoluut moet draaien. De app van VRT Max is van jou.
1: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
2: Allee, zeg eens iets, Bruno.
3: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
2: Hoe zet ik dat op mute?
3: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
2: Bruno.
4: Mobile Vikings.
5: Goeiedag, mevrouw. Meneer, welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
6: Wij komen voor de dubbele overnamepremie.
5: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
7: Dat ben ik.
8: Kom in september met twee of alleen naar Suzuki en krijg een dubbele overnamepremie. Tot 5.500 euro voordeel. Voorwaarden bij uw verdeler en op suzuki.be.
9: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
10: M&M.
11: M&M Throwback.

0: Dat was in 2015. Het Eurovisie Songfestival met Louis Knotté. Een vierde plaats, hè? Je zou het bijna gaan vergeten. Zeer goed, zeer mooi ook op jouw zondagochtend. Vandaag is het Open Monumentendag. Daar kan je last minute echt nog zeer leuke activiteiten plannen. Check het voor alles via de website openmonumentendag.be. Maar als je het leven toch een beetje beter gepland wil hebben, donderdag 24 september, heb je dan al iets te doen?
1: Ga met Club Kautar naar Disneyland Parijs.
0: Want dan kan je met Kautar en Wannes richting Disneyland Parijs. Meer dan de moeite, als je daar nog nooit bent geweest, let's go. Dan zou ik zeker zeggen, doe mee via de app van VRT Max. Daar moet je raden wie van de twee, Kautar of Wannes, de snelste is op een skipiste. Zeer vreemd, zeer bizar, niks van aantrekken, gewoon gokken. En wie weet ga jij mee naar Disneyland Parijs op donderdag 24 september.
2: Speel mee via VRT Max.
1: En beleef de Disney-magie met M&M.
3: M&M.
4: Stap in een wereld vol avontuur. Disney Adventure World in Disneyland Parijs.

Dat is terug en naar het begin van de jaren 80 met Soft Cell, Tainted Love. Throwback Takeover. Maar je weet het, jij hebt ook de touwtjes in handen hier bij M&M Throwback. Niet alleen om tickets te winnen, dat gaan we straks doen voor de Pussycat Dolls, maar vlak voor 8 uur krijg jij altijd de kans om mee de playlist te bepalen. En die kans die pak je. En dat zie ik zeer graag in de app van VRT Max. Want heel veel titels en artiesten die dan binnenkomen. En we gaan terug naar... Ah, de 90s. Altijd een zeer goede keuze. En ik moet Jules bedanken. Hij heeft deze nog eens doorgestuurd. Mr. Jones van Counting Crows. Goedemorgen.

0: vanavond op VRT1.
1: Oh my god.
2: I could cry. This is amazing.
0: Op VRT1 is Fien alvast enthousiast over haar opdracht in Is het gelukt? Op VRT Canvas volg je de finale van het WK basketbal voor de vrouwen. En op VRT Max kan je het volledige nieuwe seizoen van De 12 Alpintje. Veel kijkplezier straks.
3: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
4: Ramen, deuren, verandas.
5: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
6: Leontis. Welke formaliteiten als starter?
7: Formeel mag altijd.
8: Liever mensentaal? Leontis helpt je gerust starten met ondernemen.
3: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers. Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam. Peugeot.
9: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf €29 per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
10: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
11: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
12: Het moment van de waarheid, het is Rob of Eronder en het is eronder. Een overschotel, ongelooflijk wat een prestatie.
13: Rob, Eronder of Ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
14: Zeg, hoe laat is het eigenlijk?
2: Hey, goedemorgen. Uiteraard is het 8 uur.
15: VRT Nieuws.
2: Met een Nicky van Driessen.
16: Er is weer een drone boven Brussels Airport gespot. Voor de tweede avond op een rij is het vliegverkeer uit voorzorg stilgelegd op de luchthaven van Zaventem, omdat er een drone is waargenomen. Kurt Verwillige van luchtverkeersleider Skies legt uit wat er dan gebeurt.
17: Na de dronewaarneming is er een rock drone procedure gestart. Dat is een procedure waarbij we eigenlijk het luchtruim min of meer vrijmaken rond die startbaan. Het luchtruim is na 30 minuten vrijgegeven. Dat maakt deel uit van die rock drone procedure. Na 30 minuten, geen enkele waarneming, ervatten wij al het verkeer en de normale operaties.
16: Het is voorlopig nog niet duidelijk om welk type drones het precies gaat, waar ze vandaan komen. De federale politie zal dit nu onderzoeken. In Hechtel-Exel in Limburg heeft er gisteravond kort een brand geweest tijdens de grootste vliegshow van ons land. Op een stukje natuur op het terrein waarover de vliegtuigen vliegen. Dat kwam door vuurwerk dat door de vliegtuigen zelf was afgeschoten tijdens de show. Volgens de organisatie was daar ook toestemming voor. Het is vandaag Open Monumentendag voor de 38ste keer al. Je kan in heel Vlaanderen zo'n 900 locaties gratis gaan bezoeken. Er zijn ook wandelingen en fietstochten dit jaar. Het thema is in goede handen. En zet de mensen die zorg dragen voor ons erfgoed in de kijker, zegt coördinator Griet Langbeen.
18: Ik denk dat we vooral veel projecten zien waar architecten aan meewerken, bijvoorbeeld herbestemmingen en zo. Maar ook vakmensen die de restauraties uitvoeren. Er doen ook veel eigenaars eigenlijk mee. Dus zowel mensen die hun privéwoning openstellen, maar ook ondernemers die bijvoorbeeld een erfgoedplek hebben ingericht. Ook veel kunstenaars. En natuurlijk ook de vele vrijwilligers die mee zorgen dat dat erfgoed allemaal onderhouden wordt, opengesteld.
16: In de straat van Hormuz, vlakbij een eiland voor de Iraanse kust, is opnieuw een schip aangevallen met een onbekend projectiel. Eén opvarende van het Iraanse commerciële schip is gedood, drie anderen raakten gewond. Voorlopig is nog niet duidelijk wie achter die aanslag zit. In de buurt van het eiland waren de hele nacht verschillende explosies te horen. Sinds de start van de Amerikaanse aanvallen is het vooral Iran dat dreigt met aanvallen in die zeestraat. In het tennis heeft Elena Rybakina voor het eerste finale van de US Open gewonnen. Ze versloeg nummer 1 van de wereld, Arina Sabalenka, in 3 sets en is vanaf morgen ook de nieuwe nummer 1 in de wereldranking. In het voetbal heeft Union in eigen huis met 5-0 gewonnen van Lommel. Trainer David Hubert was blij met de prestatie van zijn ploeg.
1: Ik denk vooral dat we heel goed starten. Op de manier dat we wilden starten, de eerste kwartier. Ze direct bij de keel grijpen, heel veel intensiteit brengen, druk naar voren. Voilà, ik denk dat we zelf de score iets dieper hadden kunnen, of groter hadden kunnen maken. Maar vooral over het algemeen natuurlijk, 5-0 thuis, ben je tevreden, man.
16: Union springt nu voorlopig over aan Gent naar de leiding in het voetbalklassement. Oud-Heverlee Leuven en Cercle Brugge speelden 1-1 gelijk. In extra time maakte Cercle nog gelijk via een strafschop. Leuven pakt wel zijn eerste punt dit seizoen. Vandaag veel bewolking met periode van regen en buien. Na de middag soms kans op onweer. Temperaturen tot 21 graden. Morgen eerst grijs weer met wat motregen, daarna wisselend bewolkt en overwegend droog tot 24 graden.
15: Maak van je file-tijd treintijd. Dankzij je werkgever. M&M.
19: Wakker worden met de best songs ever. M&M Throwback. Evelien de Bakker.
20: Maak van je zondag Pussycat Dolls dag, want jouw tickets, ze liggen klaar en je wint ze zometeen hier in M&M Throwback.

0: Natasha met Timber. Goedemorgen.
1: M&M Throwback.
2: Wakker worden met de best songs ever.
0: Dat doe je elke zaterdag en zondagochtend tussen 7 en 10. Dus zeer welkom. Perfecte moment om nu al wakker te zijn op die zondagochtend, 7 minuten over 8. Want je gaat tot het clubje van winnaars behoren. Dat heb je bijvoorbeeld altijd wel in de categorie sport. Zeer veel dingen dat gaan gebeuren vandaag. Het EK 3x3 basketbal bijvoorbeeld is volle bak bezig in Antwerpen. En onze Belgian Cats die zitten in de kwartfinales. Die gaan het opnemen tegen Spanje. Wordt een moeilijke horde, maar je weet maar nooit uiteraard. We gaan duimen. Er is natuurlijk de laatste rit in de Vuelta. Met Wout van Aert die gisteren de groene trui heeft verzekerd. Heel veel voetbal. Dat uiteraard ook. En natuurlijk ook het WK basketbal, de finale van de vrouwen. En de US Open, de mannen ook nog. Dus heel veel winnaars, die gaan we kennen vandaag. Maar je mag jezelf daar misschien zometeen ook bij rekenen.
1: We're the Pussycat Dolls. M&M Throwback Ticket Weekend.
2: Ga dankzij M&M naar de grootste throwback-artiesten. Don't you wish your girlfriend was
0: hot like me? Want nu vrijdag aanwezig in ons land, in de Avasdoom, om zeer specifiek te zijn, in Antwerpen, de Pussycat Dolls. Niet het volledige team, maar toch de volledige drie. Met de PCD Forever Tour. En je weet het, hier bij M&M, we zorgen ervoor dat je zo'n grote concerten en zo'n grote artiesten niet hoeft te missen. Een throwback artiest? Dus dit weekend, tijdens het M&M Throwback Ticket Weekend, kan jij scoren. En dat moment is nu. Als je gisteren al hebt geluisterd, dan weet je dat ik een songtekst van de Pussycat Dolls in de betere vertaalsite heb gegooid. Eén ding is duidelijk, we gaan van Engels naar Nederlands. Maar de vraag is natuurlijk, welke song ga je horen die vertaald is? Het is altijd zeer bijzonder. Dus zeer goed luisteren, want je hebt één kans.
3: Als ik groot ben, wil ik beroemd zijn. Wil ik een ster zijn, wil ik in films spelen. Als ik groot ben, wil ik de wereld zien. In mooie auto's rijden, wil ik groupies hebben. Als ik groot ben, op tv komen dat. Mensen me kennen. In tijdschriften staan, als ik groot ben, strak en stijlvol. De nummer 1 als ik de scene betreed.
0: Ja, de translate kent commas en punten niet. Maar zwart, dat zijn details. Welke song heb je gehoord van de Pussycat Dolls? Stuur het door via de app van V.

0: Paul Simon, You Can Call Me Elf. Maar heel veel mensen die op dit moment al willen opgebeld worden. Dat is meer dan duidelijk. Amai, en veel volk dat al wakker is. Op zondagochtend had ik niet verwacht. Maar natuurlijk, het is voor tickets voor de Pussycat Dolls. Dus als je daar net een berichtje hebt gestuurd, dan hoop ik dat jouw telefoon nu gaat afgaan.
1: Hallo, met Eline.
0: Hallo, dag Eline. Amai, dat was zeer snel opgenomen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Eline, jij hebt een bericht gestuurd via de app van VRT Max, want jij denkt dit te herkennen.
2: Als ik groot ben, wil ik beroemd zijn, wil ik een ster zijn, wil ik in films spelen. Als ik groot ben, wil ik de wereld zien, in mooie auto's rijden, wil ik groupies hebben. Als ik groot ben, op tv komen dat.
0: Eline, ja. Vertel eens.
1: Ja, ik denk dat het een van de meest iconische liedjes is. En dat is volgens mij When I Grow Up.
0: Een van de meest iconische liedjes, Moeke. When I Grow Up. Lieve Eline, jij gaat naar de Pussycat Dolls.
1: Ah, jee. Super.
0: Een van de meest iconische nummers. Maar ja, absoluut is dat leuk. Eline, amai. Dat is veel spanning op een zondagochtend, hè?
1: Ja, zeg wel. Dat zei dus midden van mijn chef. Dus dat is wel leuk nieuws erbij komt.
0: Je bent op dit moment aan het werken. Amai, sorry, werkgever. En sorry mensen die aan het wachten zijn op Eline. Het was voor de goede zaak. Eline, jij gaat naar de Pussycat Dolls. Veel plezier volgende week.
1: Ja, super.

0: Ja, misschien wel twee. Voor de Pussycat Dolls. Je kan nog altijd meedoen voor dat duo-ticket voor komende vrijdag. En zoals Eline het zei, dit is een van de meest iconische songs van de Pussycat Dolls. When I Grow Up, sowieso.
1: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we promokoken.
3: Vandaag iets met pit?
2: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witdruiven, nu 1+1 gratis.
3: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
2: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: B-Bad. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart. Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
5: Check.
4: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be. B-Bad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
6: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles

0: €10 goedkoper en toch zo goed als nieuw.
1: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
2: Allee, zeg eens iets, Bruno.
3: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
2: Hoe zet ik dat op mute?
3: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
2: Bruno.
4: Mobile Vikings.
5: Goed voorbereid beginnen, ook op het laatste moment. Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de Acer 24 inch Full HD monitor voor €59. Vandaag besteld, morgen in huis. Ontdek nu de slimste deals bij Mediamarkt. M&M.

0: Dit is echt Living on the Edge. Maar ik ga het gewoon doen. Ik leg het helemaal in jouw handen. Dus, de app van VRT Max. Klik hem al open. Want jij gaat beslissen.
1: M&M Throwback.
2: Wakker worden met de best songs ever.
1: En die bepaal jij.
0: Effectief. Jij gaat beslissen of een bepaalde song nog vaker gaat te horen worden hier in M&M Throwback, ja of nee. Ik ga jou een voorstel doen. Ik doe dat elke zaterdag en zondagochtend. En als je zoiets hebt van, ja ja, draai die maar weer, daar meer in M&M Throwback, dan stuur je gewoon Throwback in de app van VRT Max. En anders kipper je die officieel in de vuilbak. En dan stuur je gewoon een vuilbak. Zo simpel is het. Het is gevaarlijk vandaag, want ik moet toegeven dat het een van mijn persoonlijke favorieten is, die ik veel te weinig hoor op M&M. En je gaat die sowieso kennen als je ooit hebt gekeken naar One Tree Hill, want het was daar de titelsong van. Het is er eentje van Gavin DeGraw, met de titel I Don't Wanna Be. Wil je die vaker horen hier in M&M Throwback, dan stuur je gewoon Throwback of kieper die gewoon in de vuilbak en dan stuur je vuilbak in de app van VRT Max. Het ligt in jouw handen, dus ik ben zeer benieuwd. Laat maar komen jouw mening, want ze is superbelangrijk.

in de app van VRT Max. Evelien Raas, die stuurt sowieso throwback. Ook Sue Cardoen, die stuurt een throwback. Leia, hetzelfde. Lorraine, ook throwback. Mark stuurt, ja, ja, ik heb daar nooit naar gekeken, maar obsessed door deze. Kevin DeGraw, hij is goedgekeurd, gelukkig. Dus die ga je nog vaker terug horen hier in M&M Throwback.

0: een periode. Waarvan je denkt van, ja, maar ja, is het nu met spul, met jas, toch t-shirt? De twijfel, ja, ook een beetje bij Katy Perry zometeen. Eerst 8:58. Goedemorgen, Nicky.
1: Dag, Evelien.
0: Jij hebt de hoofdpunten voor ons.
1: Ja, het vliegverkeer op Brussels Airport is voor de tweede avond op een rij even onderbroken geweest door een drone boven de luchthaven. De federale politie onderzoekt nog om welk type het gaat en waar de drones vandaan komen. Als je nog een gezinsuitstap zoekt vandaag, wel, je kan gratis 900 erfgoedlocaties bezoeken in Vlaanderen. Het is Open Monumentendag. Er zijn ook speciale fiets- en wandeltochten. En de Canadese superster Céline Dion heeft haar comeback gemaakt in Parijs gisteravond. Na een jarenlange pauze door gezondheidsproblemen staat ze dus opnieuw op het podium voor een concertreeks van zo'n 26 concerten. En volgens fans klonk ze zeer goed. Meer nieuws hoor je om 9 uur en vind je ook op de socials van VRT Nieuws.
0: En wie is ook geweest naar het optreden van Céline Dion? Dat is Kathleen Aerts. En je gaat haar straks horen na 9 uur ook hier in de M&M Throwback. M&M. Evelien de Bakker.

0: Perry, Hot and Cold, You Change Your Mind Like a Girl Changes Clothes. Ja, we zitten wel in die fase, denk ik.
1: Gerust starten als zelfstandige? Ontvang je ondernemingsnummer op acerta.be.
0: Ja, ik had het gisteren al voor. Ik zat gisteren op ons terras en we hadden vrienden uitgenodigd. En ik ging echt zo van t-shirt en dan zo even toch mijn pul terug aan. Droeg die t-shirt. Ja, het was een beetje wisselend, maar ik heb wel genoten hoor. Jacot van het zonnetje gisteren. Maar soms dacht ik al van, oh man, nu is het weer even te fris. Het was zo even heel hard wisselen. Hoe gaat het vandaag zijn? Is dat hetzelfde of is het gewoon duidelijk?
2: Vandaag is het zeer duidelijk. Okay. Regenjassen weer, paraplu weer. Misschien toch ook een klein pulletje erbij nemen. Want het ziet er een druilerige dag uit. Dat is op dit moment over het noorden van het land al aan het gebeuren. Met daar al regen, al buien. En over de rest van het land gaat dat de rest van de dag ook het geval zijn. Die buien die kunnen zelfs soms intens zijn met onweer erbij. Maar het ziet er dus naar uit dat we de zon niet echt te zien gaan krijgen vandaag. Temperaturen rond zo'n 21 graden met toch wel een goed voelbare wind. Morgen dan blijft die regen nog een klein beetje hangen in de voormiddag. Dus onderweg naar het werk of naar school misschien toch ook nog rekening houden met een paraplu en een regenjas erbij. Maar later wordt het dan wel opnieuw droog, wisselend bewolkt, dus af en toe ook nog wel een streepje zon daarbij. En het wordt ook wel warmer morgen, met temperaturen die kunnen oplopen tot 24 graden. Dinsdag wordt dat zelfs 26 graden. En blijft dan ook grotendeels droog, behalve 's avonds zou het misschien al een beetje kunnen regenen. Maar dus tot die tijd veel zon en die 26 graden. Maar het blijft wel bij dinsdag, want vanaf woensdag wordt het opnieuw frisser, krijgen we 18 graden. En dan neemt de kans op regen ook weer toe.
0: We krijgen dus alles weer door elkaar. Goed de weerapp blijven checken. En goed blijven luisteren naar Jacot onder andere. Merci, Jacot.
3: Alsjeblieft. De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
0: Zie het.
4: Grootser!
5: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
6: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
7: Van Bokstal, ligt je stil onder?
6: Sorry meneer.
8: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag nieuw op Play.
9: Weet je wat ik mis na de vakantie?
10: De zon?
9: Nee.
10: Het strand?
9: Nee, het comfort.
10: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
9: Citroën.
10: Info en voorwaarden op citroën.be.
11: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
12: M&M.
13: M&M Throwbacks.

Leuk om die nog eens te horen op je zondagochtend. Van R.E.M. Shiny Happy People. M&M. M&M Throwback. En als je fan bent van Harry Styles, dan behoor je effectief door tot die Happy People liever. Want deze week heeft hij bekendgemaakt dat zijn

Forever Forever en Together Together Tour liever. Dat hij forever blijft duren. Of zo lijkt het toch. Want hij gaat die verder zetten in 2027. Amai, de bakker, focus. Het is zondagochtend. Nee, maar het leuke is natuurlijk dat hij zijn tour gaat verder zetten. Samen met jou misschien. En dan hoor ik al denken van, ah, komt hij dan eindelijk naar België? Nee, dat nu ook weer niet. Er zijn wel nieuwe locaties toegevoegd. Bijvoorbeeld in Phoenix, in Los Angeles, in Toronto. Als het toch in Europa moet zijn, dan kan je richting Berlijn gaan. Parijs, Madrid, Rome en Dublin. En als je het echt heel wild wil zien, in Wembley Stadium in Londen. Daar gaat hij ook nog eens 3 keer staan, eind augustus. Dus ga checken als je zijn Together Together tour nog niet hebt meegemaakt. De kans is er opnieuw om hem aan het werk te zien in 2027.

in die maanden. Je verkeerskennis op te frissen. En dat kan vanaf morgen weer met de grote verkeersquiz van VSV. Dus doe dat. Dan ben je weer helemaal mee, ook met de nieuwe regels en zo. Dus vanaf morgen, die grote verkeersquiz.

0: Skip Stoute Landen. Welkom bij M&M Throwback. Tijdens het grote M&M Throwback Ticket Weekend. En dat voor de Pussycat Dolls. Straks na 9 uur nieuwe kansen.
1: Dit is de opdracht van mijn dromen.
2: 8 BV's doen al een jaar lang geheime uitdagingen.
3: Ik voel me juist zo alsof ik echt iets heel illegaal aan het doen ben.
2: Deze week zijn dat Mohsin Abbas.
4: What the?
2: Ward Lemmelijn.
3: Amai, is officieel.
2: En Fien Germijns.
5: Ik ga er niet van over.
2: Een pak geheime uitdagingen.
6: Is dat goed als ik in de douche?
2: En één vraag. Is gelukt. Vanavond op VRT1 en op VRT Max.
7: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
8: Elke dag uren tijd verliezen.
9: Villa. Die tunnel zit weer vol.
8: Of uren tijd winnen.
9: Delete. Voilà, mijn inbox is weer leeg.
8: Maak van file-tijd treintijd. Pendel gratis dankzij je werkgever. Ontdek hoe op nmbs.be.
10: Hallo? Kan ik bij uw notariaat een huwelijkscontract afsluiten, kan dat? Ah, fantastisch. Ja, zo je met een volledige scheiding van goederen als dat kan, hè. Ja, ik kan... Oula, ik kan meteen komen tekenen, hè. Pardon? Ah, maar de partner moet ook tekenen. Ah ja, en dat moet. Ja, die heeft het wel druk.
8: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
11: Zeg, hoe laat is het eigenlijk?
0: Nu is het 9 uur, Sander. Goedemorgen. Nicky van Dries hier.
12: Een drone heeft het luchtverkeer in Zaventem opnieuw stilgelegd. Voor de tweede avond op een rij is het vliegverkeer uit voorzorg onderbroken op Brussels Airport, omdat er een drone boven de luchthaven werd waargenomen. Kurt Verwilligen van luchtverkeersleider Skies legt uit wat er dan gebeurt.
13: Na de dronewaarneming is er een rogue drone procedure gestart. Dat is een procedure waarbij we eigenlijk het luchtruim min of meer vrijmaken rond die startbaan. Het luchtruim is na 30 minuten vrijgegeven. Dat maakt deel uit van die rogue drone procedure. Na 30 minuten, geen enkele waarneming, ervatten wij al het verkeer en de normale operaties.
12: De federale politie onderzoekt nog waar de drones precies vandaan komen. Op zo'n 900 plaatsen in Vlaanderen kun je vandaag terecht voor Open Monumentendag. Voor een gratis bezoek, een rondleiding, een fietstocht of een wandeling. Het thema is dit jaar in goede handen en dat is een eerbetoon aan iedereen die zorg draagt voor erfgoed. Dat zegt coördinator Griet Langbeen.
14: Een hele rits, heel diverse mensen die dag in dag uit wel bezig zijn met die monumenten of erfgoedplekken. Maar op Open Monumentendag dan ook de moeite doen om die open te stellen, in de kijker te zetten, hun passie te delen met publiek. En ja, dat slaat aan. Hè. Ja, ze bedenken ook superleuke activiteiten. Dus ik zie niet in waarom niet iedereen op Open Monumentendag erop uit zou trekken.
12: In een grote loods van het voormalige meubelbedrijf Westorama in Oost-Rozebeke in West-Vlaanderen heeft het gisteravond zwaar gebrand. De brandweer kon niet verhinderen dat de loods helemaal verloren is. Er vielen geen gewonden, maar hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. In Kroatië is er al 2 dagen een grote natuurbrand aan de gang op het eiland Brač. Dat eiland ligt vlak voor de kust van de stad Split. Er is al meer dan 3000 hectare bos in vlammen opgegaan. Zo'n 180 brandweerlui proberen te voorkomen dat het vuur overslaat op een dorp in de buurt met zo'n 1000 inwoners. Céline Dion heeft haar lang verwachte comeback gemaakt in Parijs. Enkele jaren geleden moest de Canadese superster haar zangcarrière pauzeren door ernstige gezondheidsproblemen. Maar nu is ze dus helemaal terug met een reeks van 26 concerten. Collega Gianni Palink was gisteravond in Parijs.
15: Wij mochten de zaal niet binnen, maar we hebben wel veel indrukken vanuit de zaal gekregen via mensen die wel binnen waren. En ja, daaruit bleek toch wel de emotie die er was, zowel bij het publiek als bij Céline Dion zelf. En ja, wat haar stem betreft, die leek me toch bij momenten niet altijd even krachtig, een beetje breekbaar, een beetje frele. Maar voor de rest heb ik heel veel positieve geluiden gehoord. Iemand zei van, ja, ze is in Olympische vorm.
12: In het tennis heeft Elena Rybakina voor het eerste finale van de US Open gewonnen. Ze versloeg nummer 1 van de wereld, Arina Sabalenka, in 3 sets en is vanaf morgen ook de nieuwe nummer 1 in de wereldranking. In het voetbal is Union voorlopig de nieuwe nummer 1 van het klassement na de 5-0 gisteravond tegen Lommel. Oud-Heverlee Leuven en Cercle Brugge werd 1-1. In extra time maakte Cercle gelijk via een strafschop. Leuven pakt wel zijn eerste punt dit seizoen. Vandaag veel bewolking met perioden van regen of buien. Na de middag soms kans op een onweer, temperaturen tot 21 graden. Morgen start met grijs weer en wat motregen. Daarna wordt het wisselend bewolkt en overwegend droog tot 24 graden.
8: Ga van
4: wegenwerken
8: naar
4: rustig gaan werken.
8: Met de trein.
4: M&M.
16: Wakker worden met de best songs ever.
4: M&M Throwback.
16: Evelien de Bakker.
0: En wakker worden met de laatste kansen voor tickets voor de Pussycat Dolls. Zometeen eerst nog Swedish House Mafia.

0: geen zorgen op zondag. Daar gaan we voor. En natuurlijk met de grootste throwback songs.
1: M&M Throwback.
2: Wakker worden met de best songs ever.
0: Dat komt zeker in orde, want je luistert dus naar M&M Throwback elke zaterdag en zondagochtend tussen 7 en 10. Met straks ook een terugblik op het concert, het allereerste in Parijs van Céline Dion. Daarvoor ga ik bellen met Kathleen Aert, ja ja, van de K3, van de Originals, want zij was aanwezig. Ik heb al heel veel enthousiasme gezien op haar Instagram. Dus ik ben zeer benieuwd hoe het echt is geweest. Ja, sowieso positief. Maar welke emoties heeft ze gezien? Heeft ze gevoeld? Wat vond ze er zelf van? Dat is allemaal voor straks hier in M&M Throwback. Nog voor 9:30. Maar ik weet dat je erop zit te wachten. In de app van VRT Max. De berichten die blijven binnenkomen. Voor die tickets van de Pussycat Dolls.
1: We're the Pussycat Dolls. M&M Throwback Ticket Weekend.
2: Ga dankzij M&M naar de grootste throwback-artiesten. Don't you wish your girlfriend was
0: hot like me? Ik zorg ervoor dat je er nog bij bent. Een nu vrijdag. Dus het is zeer last minute. Maar dit wil je niet missen. De Pussycat Dolls. Ja, dat is natuurlijk. Dat is teruggaan naar je jongeren zelf. En je zou erover schieten hoeveel songs dat je eigenlijk wel niet kent. Het bewijs? Ja, afgelopen weekend sowieso al. Want de opgave voor die tickets. Het is een kleine uitdaging, maar je gaat ze zeer goed aan. Want een stuk van een nummer heb ik in de Betere Vertaalsite gegooid. We gaan van Engels naar Nederlands. Die bevestiging kan ik sowieso geven. Maar de vraag is natuurlijk, welke song herken je van de Pussycat Dolls, voor alle duidelijkheid? Als je het weet, en als je natuurlijk zeer graag last minute en op onze kosten naar een van de grootste throwback-artiesten wil gaan, naar de Pussycat Dolls nu vrijdag in de AFAS Dome, dan zou ik de app van VRT Max zeer goed openen. Klikken op M&M, op het berichtje. En dan ben je vertrokken. Als je nu zeer goed luistert. Welke song is dit?
3: Ik heb geen man nodig om het voor elkaar te krijgen. Ik geniet ervan om vrij te zijn. Ik heb geen man nodig om me goed te voelen. Ik geniet ervan om mijn eigen ding te doen. Ik heb geen ring om mijn vinger nodig om me compleet te voelen. Dus laat me het even uitleggen. Ik kan ervan genieten als jij er niet bent. Oh.
0: Vooral de O op het einde. Welke song was dat? Van de Pussycat Dolls. Stuur maar door in de app. En wie weet ga jij dan nu vrijdag richting de Pussycat Dolls. Met z'n tweetjes. Dat is de deal. Dus dat komt in orde.

0: een van de favorietjes van Riyad Bari. Als je ooit naar het huis hebt gekeken, dan weet je dat Fleetwood Mac met Everywhere. Maar welke song is jouw favorietje van de Pussycat Dolls? Oh. Ik ben zeer blij te zien dat er zoveel volk richting de Pussycat Dolls wil gaan. Altijd leuk. Maar is het duo-ticket voor jou? Dat is de vraag natuurlijk. Als je een titel hebt doorgestuurd, dan zou ik je de tip geven om de gsm dicht bij jou te houden.
1: Hallo, met Kim.
0: Hallo, goedemorgen. Dag Kim, met Evelien van M&M.
1: Goedemorgen.
0: Maar de adem wordt al ingehouden. Lieve Kim, jij hebt daarnet dit gehoord.
2: Ik heb geen man nodig om het voor elkaar te krijgen. Ik geniet ervan om vrij te zijn. Ik heb geen man nodig om me goed te voelen.
0: Mm-hmm. Oké. Okay. Kim, welke song is het?
1: I don't need a man.
0: Kim, jij gaat naar de Pussycat Dolls.
1: Yeah.
0: Oh, er was dat al een bibber in je stem, lieve Kim.
1: Ja.
0: Oh, volledig overweldigd op een zondagochtend. Het spijt me voor de stress, maar jij gaat wel naar de Pussycat Dolls, lieve Kim.
1: Ja, heel goed.
0: Even blijven ademen, hè, dat je nog kan meezingen vrijdag. Hè.
1: Ja. Dat gaan we zeker doen.
0: Komt in orde. Lieve Kim, heel veel plezier.
1: Dank u wel.
0: Ja, zeg. Kom. Ik stel voor, wat denk je? Gaan we dat nog eens doen? Tuurlijk wel.
3: Hallo?
0: Hallo, goedemorgen, dag Arend.
3: Ja, hallo.
0: Zeg, je had ook een bericht gestuurd voor de Pussycat Dolls.
3: Ja, dat klopt.
0: Wat was het juist dat je had gestuurd?
3: I don't need a man.
0: Absoluut niet, want jij gaat naar de Pussycat Dolls, Arend.
3: Ah, super.
0: Oh.
3: Heel leuk.
0: Amai, maar fan van de Pussycat Dolls, lieve Arend. Wie ga je meenemen?
3: Ja, we zijn fan.
0: Oké, okay, we zijn fan. Dat komt daar heel wel goed. Wie ga je meenemen, Arend?
3: Mijn pasgetrouwde man.
0: Oh, maar kijk eens direct. Oh, nog een huwelijkscadeau erbij. Arend en de pasgetrouwde man die erbij zit, heel veel plezier.
3: Dankjewel.

0: voor de Pussycat Dolls. Nu vrijdag in de Avanzoom. Deze gaan ze sowieso ook zingen, dat weet je. Maar van het ene concert naar het andere. Want gisteren stond natuurlijk Céline Dion voor de eerste keer in Parijs. En wie was erbij? Kathleen Aert. Ik bel ze zo meteen.
1: Zin in een dag vol magie.
2: Koutar en Wannes nemen je mee naar Disneyland Adventure World.
1: Luister vanaf morgen naar Club Koutar, score jouw tickets
2: en beleef binnenkort een avontuurlijke dag in Disneyland Parijs.
3: Stap in een wereld vol avontuur. Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
4: Goh, waar liggen die broodlozen nu weer?
5: Oh, mama, snap jij iets van die passé composé?
6: Oei, het paswoord van mijn computer.
3: Ja, wat er. Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
7: Volkswagen.
8: Het is nu of nooit, het is erop of eronder en het is erop. Pasta met bouletten. Heerlijk, wat een afwerking.
9: Erop, eronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
10: Zie het.
11: Grazer!
10: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
12: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf €29 per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base, based on you.

0: Je wordt wakker en het is het eerste dat je ziet. Zeker als je je socials opentikt.
1: M&M Throwback.
0: Want je ziet het gebeuren. En gisteren was het grote moment natuurlijk in Parijs. Céline Dion met haar grote comeback. 26 concerten in totaal die direct zijn uitverkocht geraakt. Hoe kan het ook anders natuurlijk? En het eerste wat je ziet online, het zijn zoveel emoties. Ik voelde het echt... Ik lag nog in mijn bed en ik voelde het meteen. En ik was direct wakker. En ik ga meteen ook de emoties eens aantikken bij Kathleen Aerts. Want zij was erbij gisteren. Goedemorgen, Kathleen.
2: Bonjour, Evelien. Comment ça va?
0: Bonjour, très bien. Maar ik denk met jou nog zoveel beter. Want jij was erbij in Parijs, bij Céline Dion. Ik ga misschien de meest logische vraag van allemaal stellen om mee te starten. Hoe is het geweest?
2: Amai, Evelien. Het overtrof echt alle verwachtingen. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb zoiets nog nooit gezien. En ik ga ook zeggen waarom. Ik heb twee eerdere shows van Céline gezien. En daar draaide het toch ook wel om spektakel en de show en alles rond wat. Maar deze show, als je de kans hebt, moet je echt gaan zien. Het is echt een Phoenix die herrezen is. Het draait volledig. Ik heb het gevoel dat ik haar voor de eerste keer echt zelf heb leren kennen. Het draait volledig om haar. Ze stelt zich zo kwetsbaar op. Ze deelt ook heel eerlijk over de weg die ze heeft afgelegd. En als ze dat dan vandaag zo kan staan, zo puur, zo authentiek, niet gedragen door al die show-elementen, gewoon puur haar stem, vind ik dat toch wel heel straf.
0: Ja, het is ook direct wat je ziet op de socials, als ik mijn Instagram bijvoorbeeld opengooide. Het was inderdaad het zag er ook wel een zeer kwetsbare Céline Dion uit.
2: Ja, ik heb de helft van de show gelachen en de helft van de show gehuild. En vanmorgen als ik wakker werd, terug naar huilen van geluk. Omdat ik ben wel een supergrote Céline Dion fan en een heel empathische. Dus ik heb heel het proces dat ze heeft afgelegd om daar vandaag te staan. En zo goed als het kon, uiteraard, door de socials en zo gevolgd. Dus ja, van het moment dat ze daar zo puur helemaal alleen komt opgewandeld. Een grande madame, zo gracieus als ze is. Ja, dat komt binnen gewoon. Heel die zaal was stil. Zelfs als ik het nu vertel aan jou, begint mijn hart zo terug te tintelen. Dat greep je echt naar de keel. Dat komt echt binnen in je hart. En ja, ik vind dat een heel gewaagde keuze van haar. Van niet te veel show-elementen toe te voegen, maar gewoon haar stem de avond te laten dragen. Maar net haar stem, die zo fragiel is en waar dat er zoveel mee kan misgaan, maar dan toch maar doen en dan nog perfect doen met de klasse die ze heeft. Ja, ik ben nu al beslist. Ik heb mijn man net gebeld, zeg, kom volgend jaar terug.
0: Ja, als ze terugkomt natuurlijk, want is daar ondertussen al meer duidelijkheid over. Er circuleert natuurlijk ook wel online dat dit misschien wel het einde van haar carrière zou kunnen zijn.
2: Oh nee, ik hoop echt van niet. Dan ga ik tranen wenen, denk. Zoals ze destijds waarschijnlijk dat karma dan gedaan hebben als ik stop.
0: Ja, ik had drie inderdaad.
2: Dat moet dan karma zijn, want dan zou ik heel verdrietig zijn. Maar volgend jaar staat ze hier terug in Parijs, mm-hmm. Een verlengde van deze show. Ja. Dus misschien moeten we dan eens samen gaan, Evelien.
0: Oh my god. Ik vind dat een zeer goed plan. Heb jij al tickets of hoe gaan we dat fixen?
2: Nee, maar weten we gebruiken onze charmes.
0: Oh my god, het gaat helemaal in orde komen. Maar kijk, ik ben al helemaal ingepakt inderdaad door wat je allemaal vertelt. En ik zeg het, als je het nog niet hebt gezien online, doe dat even. Want het is echt het hoogtepunt van jouw ochtend, van jouw dag. En ik denk, Kathleen, ja, jij gaat daar echt nog een paar dagen zeer goed op gaan, denk ik.
2: Ah, maar ik stap zelfs terug het vliegtuig op. Hè, want ik ben, ik denk, 20 uur onderweg geweest om haar te zien. Maar het is elke minuut waard geweest.
0: Voilà, ja, dat is
2: super. Je moet het gezien hebben.
0: Ja, als de kans er natuurlijk is. Want die 26 shows zijn meteen uitverkocht. Maar kijk, Kathleen, ik ga jou nog heel veel plezier wensen. En heel veel succes met de terugtrip. En merci voor even te bellen. Hè.
2: Tot ziens en misschien à la Paris.
0: Ah ben oui, hè. We hebben het afgesproken. We gaan het laten gebeuren. Kathleen, tot zeer snel.
2: Ja, dag Evelien. Fijne dag nog. Bye.

een date met Kathleen Aerts gefixt. Voor het volgende concert van Céline Dion. Oh, ze was zo geëmotioneerd. Zeerlijk om te horen dat het zo'n goed concert was in Parijs. Kon ook niet anders natuurlijk. Problemen nog op de E314. Leuven-Lummen richting Tiel-Twingen. Daar sta je 10 minuten in de file. M&M.

0: Top 10.
1: Tot 10 uur gaan we alleen maar terug met songs van 2010 tot eind 2019. Met nu deze van Zet.
2: M&M. Evelien de Bakker. Take a seat.

0: met The Middle. Zometeen Capital Cities nog eens.
1: Ga met M&M naar de nieuwe horrorfilm van Zack Cracker, Resident Evil.
2: Een medische koerier moet tijdens een chaotische nacht in Raccoon City vechten voor zijn leven.
3: Where was he going?
1: Check het M&M-kanaal op VRT Max.
3: Hello?
2: En wie weet ga jij naar de avant-première van Resident Evil.
1: Op dinsdag 15 september in Kinepolis Brussel. Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten. Kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
4: Oh, maar ik kan zelfs thuis koken met Belgische ingrediënten. Dat is zot, hè?
1: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodback.be.
5: Goeiedag mevrouw. Meneer, welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
6: Wij komen voor de dubbele overnamepremie.
5: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
6: Dat ben ik.
7: Kom in september met twee of alleen naar Suzuki en krijg een dubbele overnamepremie. Tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw verdeler en op suzuki.be.
8: Tot en met 18 oktober bij Yuzu. -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.

weet het nog. Het moment dat Mika is overgeschakeld van het Engels naar het Frans. Je gaat het nog eens meemaken hier in Teens tot 10. Maar eerst misschien wel de grootste meezinger uit de teams. One Republic met Counting Stars. Nu.

Eminem. Amai, maar die was ik al volledig vergeten van Mika. Wat een herontdekking. Ja, dat is natuurlijk Eminem throwback. En zeker als je fan bent van de teens, dan luister je tussen 9:30 en 10:00. Naar teens tot tien met de leukste songs van 2010 tot eind 2019. Voor de songs van dit moment. Daarvoor verwijs ik je heel graag door naar de Ultratop. Dat is zometeen vanaf 10:00. Maar eerst deze van Rihanna nog eens in 10 tot 10 met SNM. Een hele goede morgen.

0: buiten prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
1: Vrijheid is achterhaald, zou je denken. Ze is verdwenen achter de dreiging van Trump en Poetin. Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Wij op de redactie denken juist dat vrijheid de essentie is van wat we te verdedigen hebben. De onafhankelijkheid waarmee wij naar waarheid zoeken. De kracht die goede journalistiek je kan geven. Om ruimer te denken, om zelf de dingen in handen te nemen. Goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Het is de basis van onze vrijheid samen. Laat je inspireren. Blijf betrokken. Blijf vrij.
2: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu met 60% korting via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
3: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuwe programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
4: Van Bokstal, licht je stil neer.
3: Sorry meneer.
5: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag, nieuw op Play.
6: Zeg, hoe laat is het eigenlijk? En goedemorgen, het is 10:00.
7: 14:00.
6: Met Nicky van Driessen. De universiteiten blijven hopen dat 13 studenten uit Gaza naar ons land kunnen komen. De studenten hebben daarvoor een beurs gekregen, maar binnen de federale regering is er nog altijd discussie over hun komst. Volgens minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prévost houden vooral N-VA en MR het tegen. Director van de Universiteit Antwerpen, Herwig Leijers, wil een oplossing.
8: Wij zijn eigenlijk heel teleurgesteld, maar ook eigenlijk verontwaardigd over die koppelingen die er gemaakt worden van dossiers. Want deze studenten, dat zijn geen illegale migranten, dat zijn mensen die legaal een beurs hebben gekregen, die zijn geselecteerd door onafhankelijke commissies. En als die aankomen in België, die gaan niet naar een asielcentrum, die gaan naar een kot aan de universiteit en die gaan naar de les overdag.
6: In Oost-Rozebeke in West-Vlaanderen is een grote loods van voormalig meubelbedrijf Westorama afgebrand. Er vielen geen gewonden, het is nog niet duidelijk hoe de brand gisteravond kon ontstaan. Op zo'n 900 plaatsen in Vlaanderen kun je vandaag gratis erfgoed bezoeken voor Open Monumentendag. Er zijn verschillende rondleidingen, fietstochten en wandelingen gepland voor de 38e editie, die één groot eerbetoon is aan iedereen die zorg draagt vandaag voor erfgoed. De Canadese superster Céline Dion heeft haar lang verwachte comeback gemaakt in Parijs gisteravond. Enkele jaren geleden moest ze haar zangcarrière pauzeren door ernstige gezondheidsproblemen, maar nu is ze dus helemaal terug met een reeks van 26 concerten. Collega Gianni Palink was gisteravond in Parijs.
9: Wij mochten de zaal niet binnen, maar we hebben wel veel indrukken vanuit de zaal gekregen via mensen die wel binnen waren. En ja, daaruit bleek toch wel de emotie die er was, zowel bij het publiek als bij Céline Dion zelf. En ja, wat haar stem betreft, die leek me toch bij momenten niet altijd even krachtig, een beetje breekbaar, een beetje frêle. Maar voor de rest heb ik heel veel positieve geluiden gehoord. Iemand zei van, ja, ze is in Olympische vorm.
6: Ze is nog steeds de best verkochte Franstalige artieste ter wereld aller tijden. In Zweden zijn er vandaag parlementsverkiezingen. De huidige premier is de centrumrechtse Ulf Kristersson. Zijn regering heeft geen meerderheid in het parlement en krijgt steun van de radicaal-rechtse partij. De verkiezingen worden spannend vandaag, want volgens de peilingen heeft de linkse oppositie een kleine voorsprong. Maar ook de radicaal-rechtse partij doet het heel goed. Kristersson wil na de verkiezingen met die partij een coalitie vormen als ze samen genoeg zetels halen voor een meerderheid. In de straat van Hormuz, vlakbij een eiland voor de Iraanse kust, is opnieuw een schip aangevallen met een onbekend projectiel. Eén opvarende van het Iraanse commerciële schip is gedood. Drie anderen raakten gewond. Voorlopig is niet duidelijk wie achter die aanslag zit. Sinds de start van de Amerikaanse aanvallen is het vooral Iran dat dreigt met aanvallen in de zeestraat. En dan nog het weer. Het wordt een bewolkte weerdag met buien en na de middag ook kans op onweer tot 21 graden. Morgen start grijs, lokaal met motregen. Daarna overwegend droog weer en tot 24 graden.
10: Gerust starten als zelfstandige? Ontvang je ondernemingsnummer op acerta.be.
11: Acerta. M&M.
12: Dit is de officiële hitlijst van Vlaanderen.
13: Fabian Hermans.
6: Er is weer een hele week gepasseerd, vol muziek. Maar naar wat luisteren we nu echt vol een bak? Wel, de populairste hits vind je hier. Eerst nog eens kijken naar de top 3 van vorige week.
13: 3.
6: One Way or Another stond hij met Talk To You plots op het podium. Omdat het een bangelijke schijf is natuurlijk.
7: En net zoals zoetzure saus is het een schuurzachte stem en een verdiende tweede plaats. Voor Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear. 10 weken op 1 kan ze doetsen. Dat is een hele prestatie.

We vliegen er meteen in. Met Turnstile. Ook meteen een nieuw nummer in de Ultra Top 50. En Seeing Stars. Ja hoor. Zondag, het is brunchdag. Maar vooral ook. Bingo spelen met de beste hits van het moment. Ultra Top 50. Zo kreeg je... Exact. Al Turnstile mee, een Amerikaanse rockband, kreeg 5 sterren van de morgen trouwens voor hun Pukkelpop optreden. En ook, niemand minder dan Elton John is zeer grote fan van deze, Seeing Stars. Hij noemde het zelf zijn favoriete nummer van, ja, 2025 wel, maar toch. En hij heeft er onlangs zelf samen met Turnstile een versie van gemaakt. Luister maar eens.

0: staat wel op 50, dat wil zeggen een klein beetje in de danger zone van de Ultratop 50. Dat is altijd op het randje. Komt hij terug of gaat hij terug naar de dungeons van de Ultratop? Daar gaan we ook even naartoe, want er gaan wat songs deze week met de boot terug naar de hit hell van deze nieuwe afscheid.
1: 4, 2, 3, rak!

even een traantje gelaten voor de afwezige songs van deze week. Maar wij gaan verder. Nu twee plaatsen wel gedaald voor deze epische Pile Pile van Mauvais Joe.

Hey meisje, 11 plaatsen wel naar beneden voor Antoon en de enige. Maar deze is ook even terug van weg geweest. Net zoals de zon vandaag mag doen, die mag even terugkomen. Een re-entry dus, Sola van Henry PFR. En dat op 47.

0: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Tot en met 18 oktober bij Yuzu. -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
3: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
4: Goh, waar liggen die prognozen nu weer?
5: Oh, mama, snap jij iets van die passé-composé?
6: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat er.
3: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
7: Volkswagen.
8: M&M.
9: Ultra Top 50.
8: 46.

Miles Smith en Niall Horan met Drive Safe. Goeie nieuws voor Huze. Ah, dat is niet waar. Geen goeie nieuws. Sorry. 6 plaatsen gedaald. Ik wou zeggen, die is keihard gestegen. Maar dat is niet waar. We zitten bij de zakkers nu op 45. Jamaican.

0: van mijn oogappeltjes in deze lijst. Sienna Spyro met Material Lover. Wel 9 plaatsen gedaald, 44. Maar dat is oké, kijk. Komen ze nog eens tegen, dus dat is al goed nieuws. We hebben nog 3 nieuwe nummers in deze Ultra Top 50. Eentje krijg je nu, namelijk van ja, onze Judith, mag ik wel zeggen. Hè. Komt met You Did Not Sign Up For This binnen op 43.
1: Nieuw in de Ultra Top 50.
2: Yeah.

Altijd zo die goede kampvuur vibes met Judith. En you did not sign up for this. Ondertussen 10:30. En je staat toch op één plaats een klein beetje vast op de baan. Gezellig. E314 richting Lummen, tussen Holsbeek en Tieltwingen, verlies je ongeveer 10 minuten. Nu, Hugel of Hugel, het is hoe dat je het wilt, met Move Into the Sun en zometeen toch wat plaatsverlies voor Alex Warren. Want hij verliest 25 plaatsen met Passenger, maar kijk, het is oké, hij komt er nog aan.

0: Alex Warren. Met Passenger toch wel 25 plaatsen naar beneden gepasseerd. Maar kijk, zometeen nog een nieuwe in die Ultra Top 50. Ze komt uit de schaduw. Ze komt ook van haar zomerhit-nominatie. Je weet misschien al over wie ik het heb. Ja, dat is voor zometeen.
1: Een dubbele moord.
2: Dames en heren van de jury, dit is een koppel moordenaars van het ergste soort.
3: Wat ik heb gedaan.
1: En achter één van de bekentenissen...
4: Gelooft er hier iemand wat dat is te zeggen?
1: ...ligt een wereld vol leugens.
5: Wat moet er nog gediscussieerd worden? Of is het omdat het over rijke BV's gaat?
1: Maar hoe oordeel je dan over de waarheid?
6: Dit is mijn bullshit.
7: Wij zijn gewone mensen die er in een megaproces gesmeten worden.
1: De 12, de botoxmoorden. Nu volledig op VRT Max.
8: Ramen, deuren, verandas.
9: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
10: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
11: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
12: Ah, dat kan.
11: Ja hoor, zo is er de Picanto. Een compacte stadswagen met de meest moderne technologie. Nieuw, maar aan de prijs van een tweedehandswagen.
12: Zalig, want ik heb liever een nieuwe.
11: De Kia Picanto. Vanaf €14.490 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken. Van 9 tot 16 september ben je Kia-verdeler.
13: Kia. Movement that inspires.
11: Voorwaarden op kia.be.
14: Leontis. Heb ik een vergunning nodig voor mijn zaak?
15: Ik gun je zeker een eigen zaak.
16: Liever mensentaal? Leontis helpt je gerust starten met ondernemen. Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
17: Met de superplusdienst van Delhaize gaan we
18: promo koken.
19: Vandaag iets met pit?
17: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze wit druiven, nu 1+1 gratis.
19: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
17: Koken en besparen doe je met de superplusdienst van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
19: Zie het.
20: Groter!
21: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
22: M&M.
23: Ultra Top 50. Nieuw in de Ultra Top 50.
22: Veertig.

0: binnen de DAO met Schaduwen van Jezelf. Nieuw in de Ultra Top 50, kom binnen op 40. We blijven in Nederland. En vooral een klein beetje op een ambiance zoals een pensenkermis met Bart Peters. En we zijn ermee bezig. Dus stoelen aan de kant en laat je gaan. Ambiance verzekerd.
1: 39.

Sienna, Spyro. Momenteel de mooiste stem gewoon die er daar rondloopt. Ik vind het. Ik denk dat de Ultratop ook een beetje zoals een zoo is. Zoals een zoo van Shakira die er nu aankomt. Want je komt hier ook kijken naar alle beste hits van Vlaanderen. De beste hits die jij gestreamd, geluisterd, gekocht hebt. En wij gaan gewoon lekker verder. Zometeen nog Teddy Swims, maar eerst Shakira.

0: De opdracht van mijn dromen.
1: 8 BV's doen al een jaar lang geheime uitdagingen.
2: Ik voel me juist zo alsof ik echt iets heel illegaal aan het doen ben.
1: Deze week zijn dat Mohsin Abbas.
3: Wat de?
1: Ward Lemmelijn.
2: Amai, is officieel.
1: En Fien Germijns.
4: Ik ga er niet van over.
1: Een pak geheime uitdagingen.
5: Is dat goed als ik in de douche?
1: En één vraag. Is gelukt? Vanavond op VRT1 en op VRT Max.
6: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Coloreus. 100 wasbeurten voor maar 12 cent per wasbeurt. Score alle aanvuldeals bij Bol.
7: Bij Luminus krijgt je een heldere blik op je energieverbruik.
8: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
7: Ja.
8: Wauw.
7: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
8: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
7: En daarom sturen we updates over je verbruik.
8: Om de 6 seconden?
7: Nee, één keer per maand.
8: Ah.
7: Meer info op luminus.be.
9: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
10: Tot en met 18 oktober bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn. 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Score alle aanvuldeals bij Bol.
11: Zeg, hoe laat is het eigenlijk?
12: En goedemorgen, het is 11 uur. Met Nicky van Driessen.
13: Universiteiten blijven hopen op de komst van 13 studenten uit Gaza. Die studenten hebben daarvoor ook een beurs gekregen, maar binnen de federale regering is er nog altijd discussie over hun komst. Volgens minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prévost houden vooral N-VA en MR dat tegen. Director van de Universiteit Antwerpen, Herwig Leijers, wil een oplossing.
14: Wij zijn eigenlijk heel teleurgesteld, maar ook eigenlijk verontwaardigd over die koppelingen die er gemaakt worden van dossiers. Want deze studenten, dat zijn geen illegale migranten, dat zijn mensen die legaal een beurs hebben gekregen, die zijn geselecteerd door onafhankelijke commissies. En als die aankomen in België, die gaan niet naar een asielcentrum, die gaan naar kot aan de universiteit en die gaan naar de les overdag.
13: Een man van 82 uit Afliegem in Vlaams-Brabant is opgepakt omdat hij vandalisme zou hebben gepleegd in Openluchtmuseum Bokrijk in Limburg. De man zou verschillende infopanelen beschadigd hebben daar. Waarom is niet duidelijk. Volgens de krant Het Belang van Limburg zou de man mogelijk vinden dat het museum te modern is geworden. Hij werd begin deze maand betrapt op camerabeelden. Bij een Russische raketaanval op Oekraïne is de flat van de bekende tennisspeelster Diana Jastremska vernield. Ze deelde op Instagram foto's van het gebouw dat in brand staat. Volgens haar bleef er bijna niets van haar spullen in het appartement over. Alleen een handdoek van het tennistoernooi Roland Garros zou de aanval hebben overleefd. Jastremska staat op dit moment 113e op de wereldranglijst. In Indonesië zijn meer dan 140 mensen vermist nadat hun veerboot in de problemen geraakte. De ferry met meer dan 240 passagiers aan boord kapseisde in zwaar weer en pas na uren zoeken konden reddingsdiensten het schip vinden. 103 opvarenden werden gered, één passagier is intussen ook overleden. De film Woman Unknown heeft de Gouden Leeuw gewonnen op het filmfestival van Venetië. Dat is de belangrijkste prijs van het festival. De film is van de Deense-Egyptische regisseur Mai Altouhi en gaat over een dienstmeid die een geheim uit de Tweede Wereldoorlog verbergt. De film is voor filmjournalist Lieven Trio ook een terechte winnaar.
15: Het was voor mij zeker een van de films die er met kop en schouders bovenuit stak. Het is zeker een van de meest capabel gemaakte films van het festival. Ook een belangrijk verhaal. Heel ontroerend, zeer elegant gefilmd, dus ik kan hier absoluut mee leven.
13: De prijs voor beste acteur op het filmfestival ging naar de Amerikaan John Malkovich. Hij speelt in Wild Horse 9, een cynische CIA-agent. En op het wereldkampioenschap halve triathlon in Frankrijk in Nice is Jelle Geens derde geworden. Hij was titelverdediger, maar finishte na de Nieuw-Zeelander Hayden Wild en de Noor Christian Bloemenveld. Het wordt een bewolkte weerdag met buien. Na de middag is er ook kans op onweer. Tot 21 graden halen we. Morgen start met grijs weer, lokaal ook met motregen. Daarna wordt het overwegend droog en halen we tot 24 graden.
16: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. M&M.
17: Dit
0: is de officiële hitlijst van Vlaanderen.
1: Fabian Hermans.
12: De lijst gaat voorbij als een goede koortsdroom op een zaterdagnacht. Over Fever Dreams gesproken, zometeen na Temper City.

Alex Warren. Met Fever Dream. Toch een 4 plaatsen gezakt, maar Alex Warren komt er nog eens aan dit uur. Het is zondag, dat wil zeggen tijd voor de Ultra Top 50. Zijn de beste hits uit Vlaanderen, wat jij het meeste geluisterd, gestreamd, alles erop en eraan hebt deze week. Dus ja, daar gaan we gewoon even door. Op jouw zondag, het is zondag 13 september. We zitten al bijna in die helft van september. Het gaat weer allemaal zo snel, hè. Dus misschien vandaag laten we het gewoon even trager gaan, een klein beetje mindful zijn. We zijn hier vandaag, ik weet niet wat jij aan het doen bent. Misschien net een croissant aan het eten als je dit hoort. In dat geval ben ik zeer jaloers, maar dat is helemaal oké. Ik gun het jou helemaal. Alex Warren komt er dus straks nog eens aan en ik kijk er naar uit, want het is echt mijn favoriete nummer van deze week. En ik kijk er nu al naar uit, dat is zo leuk. Maar nu eerst even naar Amsterdam, Crisscross Amsterdam. Met deze My Oh My, toch ook weer een beetje gestegen. En nu dus op 32.

0: Lost Frequencies met Live It All. Op dezelfde plaats als vorige week, 31. Deze is een klein beetje triestiger, omdat hij 17 plaatsen gezakt is waarschijnlijk. Maar nog steeds op
1: 30.
0: Dat is mooi, hè? Pas eraan.

0: deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Zie het.
2: Groter!
0: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
3: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
4: M&M. Ultra Top 50.
5: 29.

Freya Sky, een jong aanstomend talent. Met Silent Treatment, 3 plaatsen gezakt en nu dus op 28. Klein vraagje voor jou. Wat is nu jouw ultra-topper van de week? Zo echt een song die je heel de week plat gespeeld hebt. Dat je heel de week of toch excited was om die te horen op de radio of zo. Kan allemaal. Bij mij is dat deze persoonlijk. En die komt er zo meteen ook aan. Alex Warren. Ah, met Emerald Eyes. Ik ga er al een hele week zo goed op. Dus laat gewoon even weten via VRT Max wie of wat jouw ultratopper deze week is. Welke song hoop jij nog te horen in die ultratop 50? Welke song heb jij plat gedraaid? Met alle duidelijkheid, dit is geen verzoek. Dit is gewoon om te weten wat jij graag hoort en wat je graag gaat willen horen in die ultratop. Misschien is het wel Kygo met Take Me Back nu in jouw ultratop 50. 7

0: grootste hits ontdek je hier op M&M.
1: Dit is deze week de M&M Big Hits.
2: Hi, this is Alex Warren and my new song is this week's big hit on M&M.

Alex Warren. Verdiende big hit deze week. Ook Joni uit Wustwezel liever stuurt Emerald Eyes is just that song. Helemaal waar. Mijn ultratopper deze week. Die is ondertussen 11:30 geworden. Op de E314 richting Lummen sta je tussen Aarschot en Tieltwingen ongeveer een 12 minuten vast. Hier staan we niet vast. We gaan gewoon verder met Repeat It van Martin Garrix en Ed Sheeran.

Ooit komt er een dag dat jouw topfavoriet misschien wel bovenaan die hitlijst staat. Misschien is die dag wel vandaag, als jouw topfavoriet Shakira is. Alhoewel, we weten niet zeker of Shakira vandaag opnieuw opeen staat. Dat ontdek je natuurlijk voor 1 uur. Maar wat is jouw ultratopper deze week? Welke song zit zo vast in je hoofd en heb je non-stop geluisterd? Of kon je wel een gat in de lucht springen toen die op de radio kwam? Wel, voor Kienta uit Leden is dat nog steeds de zomer van Oya Lele. Haar ultratopper deze week. En ik moet zeggen, Kienta, blijf er nog even bij hem. Want misschien kan je zo meteen dat gat wel in de lucht springen. Want het kan zijn dat het eraan komt. We zitten wel met wat Vlaamstalig, nu ook weer. Of Nederlandstalig in ieder geval. Maxime en Babette met Hoe dan ook. 23.

0: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
1: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
2: If you got a problem.
3: Ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
1: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor 16 euro per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
4: Goeiedag mevrouw, meneer. Welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
5: Wij komen voor de dubbele overnamepremie.
4: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
5: Dat ben ik.
6: Kom in september met twee of alleen naar Suzuki en krijg een dubbele overnamepremie. Tot 5.500 euro voordeel. Voorwaarden bij uw verdeler en op suzuki.be.
7: Tot en met 18 oktober bij Yuzu. -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
8: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuwe programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
9: Van Bokstal, licht je stil neer.
8: Sorry meneer.
10: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag nieuw op Play.
11: Dag voetbalvrienden, Joris Brijs hier. 90 Minutes is terug, de podcast waar voetbal het vertrekpunt is, maar eigenlijk zelden het eindpunt. Met fijne gasten, goede verhalen en af en toe een strafanalyse. Elke dinsdag een nieuwe aflevering op VRT Max. En vanaf 26 oktober gaan wij ook terug op tour. Starten doen we in de Schouwburg van Mechelen. Dus zin om erbij te zijn, score uw ticket via sportza.be.
12: M&M
13: Ultra Top 50.
12: Tweeëntwintig.

de zomerrit van dit jaar. Op 22. Doen ze zeker en vast. Er moet nog een hoogste nieuwe aankomen zometeen. Maar eerst Edge of Desire.

0: Tijd voor die hoogste nieuwe na Just a Little. En het is een comeback. Niet die van Celine Dion, wel van Miley Cyrus. Of toch Miley. Deze doet mensen een beetje aan Can Be Tamed denken. Maar dan een adult version. Bass Persuades komt binnen in de Ultra Top 50 als hoogste nieuwe.
1: Dit is de hoogste nieuwe
2: in de Ultra Top 50.
0: Let's go. Op nummer 19 dus.

met de hoogste nieuwe. En het is echt een groeier. Bass Persuades. En nu vooral, net voor 12 uur, net voor jouw boken of pistoleken, de langst genoteerde 45 weken voor My Queen Olivia Dean met So Easy to Fall in Love. M&M. Staat op 18.

0: Vanavond op VRT 1.
1: Oh my god.
2: I could cry. This is amazing.
0: Op VRT 1 is Fien alvast enthousiast over haar opdracht in Is het gelukt? Op VRT Canvas volg je de finale van het WK basketbal voor de vrouwen. En op VRT Max kan je het volledige nieuwe seizoen van De 12 al pinchen. Veel kijkplezier straks.
3: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
4: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
3: Ja.
4: Wauw.
3: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
4: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
3: En daarom sturen we updates over je verbruik.
4: Om de 6 seconden?
3: Nee, 1 keer per maand.
4: Ah.
3: Meer info op luminus.be.
5: Van griezelen tijdens Nachtwacht Halloween tot wegdromen bij een magische kerst. In Plopsaland beleef je dit najaar samen betoverende momenten. Verleng de magie en boek nu jouw droomvakantie met 25% vroegboekkorting naar Plopsaland.
6: Ga met M&M naar de nieuwe horrorfilm van Zack Cracker, Resident Evil.
7: Een medische koerier moet tijdens een chaotische nacht in Raccoon City vechten voor zijn leven.
8: Waar was dat going?
6: Check het M&M-kanaal op VRT Max.
8: Hello?
7: En wie weet ga jij naar de avant-première van Resident Evil.
6: Op dinsdag 15 september in Kinepolis Brussel.
9: Zeg, hoe laat is het eigenlijk?
10: Zeer goede vraag, Sander.
11: Zal het direct zeggen. Het is 12 uur, een zeer goede middag. Met Nicky van Driessen.
12: Er zijn gegevens gelekt bij internetbank Revolut. De Britse internetbank Revolut heeft per ongeluk privégegevens van klanten vrijgegeven aan hackers. In België zijn meer dan 1 miljoen mensen klant, maar het is nog niet duidelijk of er ook Belgische klanten getroffen zijn. Revolut werkt vooral via een app. De bank kreeg een mail die leek te komen van een overheidsdienst. Daarin werd gevraagd om gegevens van klanten. De internetbank gaf die gegevens door, maar de mail bleek achteraf vals te zijn. Onder meer namen en adressen, maar ook foto's van identiteitsdocumenten zijn gelekt. Een man van 82 uit Afliegem in Vlaams-Brabant is opgepakt omdat hij vandalisme zou hebben gepleegd in Openluchtmuseum Bokrijk in Limburg. De man zou verschillende infopanelen beschadigd hebben. Waarom is nog niet duidelijk. Volgens de krant Het Belang van Limburg zou de man mogelijk vinden dat het museum te modern is geworden. Hij werd begin deze maand al betrapt op camerabeelden. In Liebijn, de provincie Luxemburg, is een man verongelukt op weg naar zijn eigen huwelijk. Volgens de burgemeester werd de man gisterenmiddag naar zijn bruiloft gevoerd door zijn getuige, maar die verloor de controle over het stuur. De bestuurder raakte gewond, maar de bruidegom kwam dus om het leven. Een Russische drone is afgelopen nacht ontploft vlakbij de Poolse grens. De drone zette een benzinestation in brand op zo'n 800 meter van de grens met Oekraïne. Volgens de Oekraïnse minister van Buitenlandse Zaken is de aanval een waarschuwing aan de Europese Unie en de NAVO. Hij schrijft op X dat de Russische terreur aan de deur van Europa klopt. Op zo'n 2 kilometer van de Poolse grens werd ook een treinlocomotief geraakt. Bij een Russische raketaanval op Oekraïne is de flat van de bekende tennisspeelster Dayana Yastremska vernield. Ze deelde op Instagram foto's van het gebouw dat in brand staat. Die vind je ook in de app van VRT Nieuws. Er bleef volgens haar bijna niets van haar spullen over. Alleen nog een handdoek van tennistoernooi Roland Garros. En op het wereldkampioenschap halve triathlon in Frankrijk in Nice is Jelle Geens derde geworden. Hij won de 2 vorige WK's, maar finishte nu na de Nieuw-Zeelander Hayden Wild en de Noor Christian Bloemenfeld. Geens kwam bijna 2 minuten na de winnaar aan en dat was dus de Nieuw-Zeelander Wild. Vanmiddag kan het regenen met soms intense buien en kans op onweer bij zo'n 21 graden. Morgen eerst grijs weer, daarna af en toe een opklaring met kans op lokaal wat motregen. Het is wel zeer zacht en 24 graden. Woensdag wordt het zonniger en ook warmer, temperaturen dan tot 26 graden.
13: Ga van
14: kijkville
13: naar
14: Zerke kijkers, hè?
13: Met de trein
14: M&M.
6: Dit is de officiële hitlijst van Vlaanderen.
14: Fabian Hermans.
11: Het laatste uur van de Ultratop is aangebroken. De vraag is, wat doet Dai Dai vandaag? We beginnen sowieso met Da Bausa.

0: wie papi ook is. Sorry. Van de voltallige redactie, maar vooral van Topic en Becky G. Met Sorry Papi staan op 16. Eén plaatje gestegen, toch ook mooi. Het laatste uur van deze Ultratop is ingegaan. Voor 1 uur ontdek je wie er op 1 staat. De meest beluisterde hit in Vlaanderen is. Vorige week was dat toch Shakira met Die Die. Maar of het deze week zo gaat zijn, kans is groot. Maar de kans is ook groot dat het niet zo is. Daarvoor moet je natuurlijk gewoon blijven luisteren. Waar je ook bent, wat je ook doet. Kienta uit Riems, die is aan het aftellen naar haar tripje Zwitserland. Nog 52 dagen. Voilà, van aftellen gesproken. Ça va, komt dichter in de buurt. Is het bijna aan een top 50. Caleb uit Houthulst, die stuurt ook. Ik ben live op TikTok ook aan het volgen. Daar kan je mij soms ook bezig zien, een beetje een onnozel doen. Dus die is er ook gezellig bij. Maar jij mag er ook zeker bij komen, want ik heb nog een verrassing in deze Ultratop. Namelijk...
1: Is de sterkste stijger
2: in de Ultratop 50.
0: De sterkste stijger en beter nog, het is er niet één, maar het zijn er twee. Deze is dus de eerste. Lekker Texas, lekker country met Ella Langley en Choosing Texas op 15.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series binge.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vinden vrouwen dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
0: Mobile Vikings. Play it smart.
2: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
3: Oh, waar liggen die broodlozen nu weer?
4: Oh, mama. Snap jij iets van die passé composé?
5: Oei, het paswoord van mijn computer.
6: Ja, wat er.
2: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf 19.990 euro. Ontdek meer op volkswagen.be.
7: Volkswagen.
8: Goed nieuws voor alle kampioenenfans.
9: Ja, ja. Ons broodje is gebakken.
10: Zwijg, Rieke.
8: Koop een FC de Kampioenenbrood bij je bakker. Vul een wedstrijdformulier in. En maak kans op een set van 8 strips met nooit verfilmde afleveringen van FC de Kampioenen.
9: Ja, ja. Ons broodje is gebakken.
11: Verdomme, Rieke, hou op met die flabbergap.
8: Meer info op fcdekampioenenbrood.be.
9: En likken we van die spijkerzucht.
8: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd, ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
12: Hey, die van ons die lust dan alles, hè, bij ons thuis, jong. Maar het moeten wel lokale ingrediënten zijn, hè.
8: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
13: Vanaf morgen bij Aldi, 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,19 euro. Aldi, altijd slim.
14: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter. Want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.

8 poesjes omhoog voor Cat's Eye en Animal. Deze dinsdag staan ze trouwens in België. Wel maar met 4, want Manon is al even afwezig. En Sophia, die komt ook nog even niet mee. Maar het gaat sowieso een feestje worden. Nu ook met Jelly Roll.

0: Toy Story Swift. Met I Knew It, I Knew You op 11 deze week. We komen richting de top 10 van die Ultra Top 50. Maar voor we de 10 op jou loslaten, is het eerst nog even terugkijken naar vorige week. Hoe zat het nu weer met die top 3? One Way or Another stond hij dus met Talk To You plots op het podium. Omdat het natuurlijk een bangelijke schijf is. Talk To You. Die man heeft net zoals zoetzure saus ook een schuurzachte stem en een verdiende tweede plaats. Voor Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear. Ja, zeg, ze stond 10 weken op 1. Dat is een hele prestatie, maar is dat vandaag ook het geval? Dat is natuurlijk de vraag. Dai Dai. Maar eerst naar die nummer 10 van deze week. En ook een specialeke.
1: Dit is de sterkste stijger
2: in de Ultra Top 50.
0: 10. De tweede sterkste stijger, ook 17 plaatsen gestegen. Net zoals Choosing Texas. DJ Licious en Milo met Forever Young.

rijden we die top 10 binnen. Over rijden gesproken trouwens. Het is 00:30 en op de buitenring rond Brussel tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem-Woluwelaan is er een defect voertuig. Daar verlies je ongeveer een tiental minuten. Voor de rest op de E40 naar de kust 10 minuten vertragen tussen Beernem en Oostkamp. Files naar Brussel 1 uur, dus van Afliegem tot even voor Groot-Bijgaarden. Door een ongeval zijn daar twee rijstroken dicht. Op de buitenring rond Brussel 10 minuten van Zaventem tot Machelen. Daar wordt gewerkt op de aansluiting naar de E910. Op de Antwerpse ring richting Gent is in Antwerpen-Zuid de aansluiting naar de E910 richting Brussel dicht. Omrijden kan via de A12 en de Singel. Richting Nederland dan verlies je een kwartier van de Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Dan ook op de A12 naar Bergen-op-Zoom. Die is afgesloten voorbij Zandvliet. Omrijden kan via de E19 naar Breda of vanaf Stabroek via de N11. Op andere plaatsen zijn er alleen maar her en der wat kleine vertragingen.

0: met Mr. Know-it-all. En wij blijven ook zwemmen. Sommigen zijn onderweg naar de uitgang. Zometeen. En Olivia uit Schoten is onderweg naar een feestje. Wel, een feestje. En dat met een feestje nu. Ook op de achtergrond met de Ultra Top 50. Het kan toch niet beter.
1: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
2: Ramen, deuren, verandas.
3: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
4: Leontis. Hoe vraag ik een BTW-nummer aan?
5: BTW staat voor by the way.
6: Liever mensentaal? Leontis helpt je gerust starten met ondernemen.
7: We moeten weerbaarder worden, krijgen we zo vaak te horen. En dat klopt. Maar hoe? Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Elke dag discussiëren wij op de redactie over wat er op het spel staat. Vrijheid is daar toch altijd de kern van. Ook voor onszelf. De onafhankelijkheid waarmee wij naar waarheid zoeken. De kracht die goede journalistiek je kan geven. Om ruimer te denken. Om zelf de dingen in handen te nemen. Goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Het is de basis van onze weerbaarheid samen. Laat je inspireren. Blijf betrokken. Blijf vrij.
6: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu met 60% korting via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
8: Want we gaan weer terug naar school en het werk van

0: Van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Vandaag iets met pit?
0: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witdruiven, nu 1 plus 1 gratis.
2: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
0: Koken en besparen doe je met de Super Plus Deals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuwe programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
4: Van Bokstal, ligt je stil onder?
3: Sorry meneer.
2: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag nieuw op Play. Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
3: Goh.
2: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
3: Check.
2: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be. Bebat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
5: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
6: Ah, dat kan.
5: Ja, ja. Zo is er onze Sportage SUV. Als hybride of benzine.
6: Oh, zalig, want ik ben nog niet zo zeker van elektrisch.
5: Maar uitgerust met de allernieuwste technologie. En een voordeel tot wel €9.100 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
7: Kia. Movement that inspires.
5: Voorwaarden op kia.be.
8: M&M. Ultra Top 50.
9: 7.
10: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Aaron Blommaert en Zoe Levi met Tranen van Goud. We komen in de top 5 van die ultratop. Wie mag er van jou echt vandaag bovenaan staan? Is het Shakira of niet Shakira? That's the question. Nu op 5 sowieso Boston van Stella Lefty. 5.

Had er misschien een beetje schrik voor. Maar is uit die top 3 gebonjourd. Stond er vorige week nog in, maar nu niet meer. Dus er is toch wel iets veranderd daar bovenaan. Maar wat, dat is de vraag. Misschien de grootste vraag, staat Shakira nog steeds op 1? Nu sowieso op...

0: De tijd is aangebroken, jongens. De laatste twee songs van die ultratop vandaag. We gaan eens zien wat er daar gebeurd is.
1: 2.
0: Het zal wel zijn. Na 10 weken niet meer op 1. Shakira en Burna Boy met Die Die.

0: Niet meer Dai Dai op 1, maar vandaag is het weggelegd voor Somber. Zijn body is misschien nog niet ready, maar deze wel. Staat al 10 weken in de lijst en nu eindelijk op 1. Zometeen is Bob Storms er, maar eerst een nieuwe nummer 1. Een goede middag.
1: MNM.
2: Dit is de nieuwe nummer 1 in de Ultra Top 50.
0: Somber dus met My Body.

0: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
1: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf 29 euro per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
2: Renoveren doe je het liefst vol vertrouwen.
3: Daarom is Rijnaars Aluminium de perfecte investering voor jouw woning.
2: Onze ramen, deuren en veranda's gaan een leven lang mee en vragen weinig onderhoud.
3: Ze bieden grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie voor maximaal wooncomfort.
2: En ze passen perfect bij elke stijl, van landelijk tot modern.
3: Ontdek alle voordelen van renoveren met Rijnaars Aluminium.
2: Ramen, deuren, veranda's? Rijnaars
3: Aluminium. Vind je vakman op Rijnaars.be.
4: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
5: Klaar?
4: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
5: Ja?
4: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
5: Nog mee?
4: Op alle SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen.
5: Gaat het nog?
4: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
5: Kortom?
4: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
5: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
6: Peugeot. Zeg, hoe laat is het eigenlijk?
7: Het is middag. Het is zelfs 1 uur.
8: 14 nieuws.
7: Met Nicky van Driessen.
9: Er zijn gegevens gelekt bij internetbank Revolut. De Britse internetbank Revolut heeft per ongeluk privégegevens van klanten vrijgegeven aan hackers. In België zijn meer dan 1 miljoen mensen klant, maar het is nog niet duidelijk of er ook Belgische klanten getroffen zijn. Revolut werkt vooral via een app. De bank kreeg een mail die leek te komen van een overheidsdienst en daarin werd gevraagd om gegevens van klanten. De internetbank gaf die ook door, zo zijn onder meer namen en adressen, maar ook foto's van identiteitspapieren gelekt. In Oost-Rozebeke in West-Vlaanderen laat de brandweer een grote loods gecontroleerd uitbranden vandaag. Gisteravond brak er brand uit in het gebouw van een voormalig meubelbedrijf. De loods ligt vol hout en textiel. De brandweer kon 3 huizen en een 2e loods vrijwaren, maar blust dus de brand in de 1e loods niet. Want dan zou er veel vervuild water in een rivier terechtkomen en dan dreigt er ook een kippenbedrijf binnen te dringen, waardoor alle kippen daar zouden stikken. De oorzaak van de brand is op dit moment nog onduidelijk. In heel Vlaanderen kun je vandaag gratis erfgoed bezoeken op Open Monumentendag. Daar zijn ook heel wat kerken bij die een nieuwe bestemming hebben gekregen, zoals de vroegere Heilig Hartkerk in Mechelen. Die is net heropend als het laagdrempelige kunstencentrum Marta, zegt Bram de Win.
10: Ik denk dat we daar in dit project heel erg goed in slagen. Ik vind het mooie aan dit project dat het eigenlijk zijn oorspronkelijke functie ook voor een stuk terugkrijgt. Weliswaar op een andere manier, maar we proberen hier ook om mensen samen te brengen en zich thuis te laten voelen. Dit moet een plek worden van iedereen eigenlijk. Hè.
9: In Turkije is de politie vanmorgen vroeg binnengevallen in tientallen bars, woningen en kantoren van LGBTQ-activisten. Dat gebeurde onder meer in Ankara en Istanbul, zegt correspondent Gulsa Erçetin.
11: Wat we tot nu toe weten is dat er meer dan 10 personen zijn aangehouden en ook is het kantoor van de organisatie doorzocht. En er komt nu ook zojuist nieuws binnen de Turkse media dat bijvoorbeeld mensen die gedoneerd hebben aan deze organisatie ook onderzocht zullen worden. En dit valt allemaal dus eigenlijk onder de operatie familie, hè, zo noemen ze het in Turkije, in het kader van mijn gezin is veilig.
9: Homoseksualiteit is in Turkije niet strafbaar, maar LGBTQ-organisaties worden er wel meer en meer omstreden. En een Russische drone is afgelopen nacht ontploft vlakbij de Poolse grens. De drone zette een benzinestation in brand op zo'n 800 meter van de grens met Oekraïne. Volgens de Oekraïnse minister van Buitenlandse Zaken is de aanval een waarschuwing aan de Europese Unie en de NAVO. Hij schrijft op X dat de Russische terreur aan de deur van Europa klopt. Op zo'n 2 kilometer van de Poolse grens, op een andere plek, werd ook een treinlocomotief geraakt. Het weer, dat is vanmiddag niet al te best. Het kan regenen met soms intense buien. Kans op onweer ook lokaal bij zo'n 21 graden. Morgen start met grijs weer, daarna af en toe een opklaring. Kans op lokaal wat motregen of een bui. Het is wel zeer zacht morgen, een 24-tal graden. Woensdag wordt het zonniger en warmer tot 26 graden.
6: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten.
8: M&M.
7: Zondagnamiddag is voor dansen. Zometeen met Maroon 5 en Christina Aguilera. Eerst Thomas Gray en Rumours.

Maroon 5 en Christina Aguilera met Moves Like Jagger. Zondag 13 september vandaag. Het is een grijze lucht, een beetje regen hier en daar. 20 graden wel, dus niet te koud, maar toch krijg je al een beetje herfstvibes van dit weekend. Bij dit weekend hoort een goede playlist. Zometeen Justin Timberlake en Madonna, eerst Temper City.

0: vol magie.
1: Kauta en Wannes nemen je mee naar Disneyland Adventure World.
0: Luister vanaf morgen naar Club Kauta, score jouw tickets
1: en beleef binnenkort een avontuurlijke dag in Disneyland Parijs.
2: Stap in een wereld vol avontuur. Disney Adventure World in Disneyland Parijs.
3: Vul je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar €6,30. Score alle aanvuldeals bij Bol.
4: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
5: Wauw, ja! Maar ja...
4: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
6: Ja! Maar ja...
4: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt... Oh, la, la.
6: Ja!
5: Maar ja...
4: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
7: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit. Zelfs wanneer die twijfelt.
8: Oh, ik start een webshop met duurzame t-shirts.
9: Ja, maar ja, wie zit daarop te wachten?
7: Goed bezig. Kritisch zijn is de eerste stap. Help de zelfstandige in jou en start vandaag nog op Xerius.be.
10: Achter jou staat Xerius.
11: Een McValue-menu van McDo voor €5,90, dat is... Yep, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue-toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
12: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
13: If you got a problem.
14: Ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat je bouw af is.
12: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
15: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
16: promokoken.
17: Vandaag iets met pit?
15: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witdruiven. Nu 1+1 gratis.
17: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
15: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven.
18: Weet je wat ik mis na de vakantie?
19: De zon?
18: Nee.
19: Het strand?
18: Nee, het comfort.
19: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15,290. Overnamebonus van €1,250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19

bare minimum. Vandaag is het de Open Monumentendag. De 38e editie al in Vlaanderen met meer dan 800 monumenten die hun deuren openzetten. Het thema dit jaar is In goede handen. En Kortrijk is de gaststad. Dus als je niet weet wat doen vandaag, even die website checken.

0: I'm a fireball.
1: Pitbull en fireball. Het is 1:30 op de binnenring van Brussel. 10 minuten file van Groot-Bijgaarde tot Jette. Op de buitenringen kwartier van Zaventem tot Machelen. Daar wordt gewerkt op de aansluiting naar de E19. Wemmel is door een ongeval 1 rijstrook dicht. Op de E314 van Leuven naar Lummen. 10 minuten vertraging bij Aarschot door werken. Langzaam naar Antwerpen op de E17. Een kwartier vanaf Kruibeke. Op de Antwerpsring richting Gent is in Antwerpen-Zuid de aansluiting naar de E19 richting Brussel dicht. Omrijden kan via de A12 en de Singel. Richting Nederland verlies je 20 minuten van Sint-Anne-Linkeroever tot Borgerhout. Ook de A12 naar Bergen-op-Zoom is afgesloten voorbij Zandvliet. Omrijden kan via de E19 naar Breda. Daar sta je wel 10 minuten in de file van Kleine Bareel tot Sint-Job. Op andere plaatsen zijn er alleen wat kleinere vertragingen.

0: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
1: Ramen, deuren, verandas.
2: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
3: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar en om te praten.
4: Allee, zeg eens iets, Bruno.
5: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
4: Hoe zet ik dat op mute?
5: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
4: Bruno.
6: Mobile Vikings.
7: Goeiedag, mevrouw. Meneer, welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
8: Wij komen voor de dubbele overname training.
7: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
9: Dat ben ik.
10: Kom in september met twee of alleen naar Suzuki en krijg een dubbele overnamepremie. Tot 5.500 euro voordeel. Voorwaarden bij uw verdeler en op suzuki.be.
11: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouwen, kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
12: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
13: Van Bokstal, lift je stil neer.
12: Sorry meneer.
14: Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag, nieuw op Play.

Ugel Topic en Arash met I Adore You. Over een klein kwartier, om 14:15, spelen onze Belgian Cats de kwartfinale van het EK 3x3 basketbal tegen Spanje. Op de Groenplaats in Hartje, Antwerpen. En te volgen bij onze collega's van Sporza natuurlijk. Hè. Vrijdag stutten ze tegen Polen en daarom staan ze er nu bij.

0: breakfast.
1: Elke dag uren tijd verliezen.
2: Villa, villa, villa. Die tunnel zit weer vol.
1: Of uren tijd winnen.
2: Delete. Voilà, mijn inbox is weer leeg.
1: Maak van file tijd treintijd. Pendel gratis dankzij je werkgever. Ontdek hoe op nmbs.be.
3: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Vandaag iets met pit?
3: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1+1 gratis.
5: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
3: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
6: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
7: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
8: Zeg, hoe laat is het eigenlijk? Goedemiddag, het is 2:00.
9: VRT Nieuws.
8: Met Nicky van Driessen.
10: Club Brugge voetbalt tegen Antwerp. Bert Sterks volgt de wedstrijd daar voor ons. Hoe staat het daar, Bert?
11: Het is 1-1 na een half uur voetballen. Club Brugge kwam op voorsprong na een betere periode. Ook met een penaltydoelpunt van Vetlissen na Hens bij Antwerpen in het 16-meter gebied. En club leek redelijk te kunnen controleren nadien tot Mechelen en doelman Sommer in de fout gingen bij Club Brugge achterin. En Porosso makkelijk kon gelijk maken in het lege doel. Flater van je welste was dat voor de gelijkmaker van Antwerp. Daarna nog kansen voor beide ploegen. Een goed schot van Duff dat er werd overgetikt aan de kant van Antwerp. En Virgili trapte een goede kans over voor Club Brugge. Dus best wel wat te beleven in het Jan Breydelstadion. Na een half uur voetballen 1-1 in Club Brugge.
10: Bedankt, Bert. Voormalig profvoetballer en trainer James Storme is overleden. Hij speelde zelf onder meer bij Standaard, Union KVO Stende en Gent. Met Gent won hij in 1964 de beker. Na zijn actieve carrière werd hij trainer bij onder meer KV Kortrijk en Beerschot. Begin jaren 90 dwong hij ook met FC Boom promotie af naar de hoogste voetbalklasse. Storme was 83 en stierf na een hartstilstand. Het blijft nog altijd onduidelijk wie er achter de drones boven Brussels Airport zit. Vrijdagavond is het vliegverkeer in de luchthaven van Zaventem daardoor een half uur stilgelegd. Gisteren werd ook een drone gespot, maar de gevolgen voor het vliegverkeer waren uiteindelijk beperkt, zegt Kurt Verwilge van luchtverkeersleider Skies.
12: Gisteravond was er een detectie op ons detectiesysteem, waarbij we met radiofrequenties kunnen zien waar er, of wanneer er drones in het luchtruim zich bevinden. Gisteren was er wel een aanzienlijk verschil. Zaterdag is per definitie een dag waarop heel wat minder trafiek is. Alles kon eigenlijk op één baan worden gecentreerd, waardoor eigenlijk voor de passagiers nauwelijks effect is merkbaar geweest.
10: Ook boven de luchthaven van Vilnius in Litouwen is vanmiddag een mogelijke drone gespot. In Turkije is de politie vandaag binnengevallen in tientallen bars, woningen en kantoren van LGBTQ-activisten in Ankara en Istanbul. Dat vertelt correspondent Gulsa Erçetin.
13: Wat we tot nu toe weten is dat er meer dan 10 personen zijn aangehouden en ook is het kantoor van de organisatie doorzocht. En er komt nu ook zojuist nieuws binnen de Turkse media dat bijvoorbeeld mensen die gedoneerd hebben aan deze organisatie ook onderzocht zullen worden. En dit valt allemaal dus eigenlijk onder de operatie familie, hè, zo noemen ze het in Turkije, in het kader van mijn gezin is veilig.
10: Homoseksualiteit is in Turkije niet strafbaar, maar LGBTQ-organisaties komen er wel meer en meer in opspraak door de regering. Het kan intens regenen en er is kans op onweer bij zo'n 21 graden. Morgen start grijs, overdag dan af en toe een opklaring. Lokaal is een bui nog altijd mogelijk tot 24 graden. Woensdag wordt zonniger en nog een graad of twee warmer.
14: Gerust starten als zelfstandige? Ontvang je ondernemingsnummer op acerta.be.
8: De namiddag draait op volle toeren en dit duo geeft er nog een zetje bij. Topic en Packaging met Sam.

En daar staat een Holding Me Back. Benson Boone, die deed in 2021 auditie voor American Idol, kreeg een staande ovatie van de jury, maar toch stapte hij er zelf uit, want hij wou niet dat zijn naam voor altijd aan Idols zou gelinkt zijn. En hij won niet. Maar ja, hij staat er wel nog altijd, hè. Ook zonder de fame van American Idol heeft hij het gemaakt. Zometeen hoor je een Beautiful Things van Benson Boone na dit beautiful nummer van Judith. Judith, not sign up for this.

0: These beautiful things that I've got.
1: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
1: Hoe praat hij nu?
2: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vinden vrouwen dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
3: Mobile Vikings.
4: Play it smart. Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg 111 euro kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op Xerius.be.
5: Achter jou staat Xerius.
6: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles.

0: goed als nieuw.
1: Ga met M&M naar de nieuwe horrorfilm van Zack Cracker, Resident Evil.
2: Een medische koerier moet tijdens een chaotische nacht in Raccoon City vechten voor zijn leven.
3: Where was it going?
1: Check het M&M-kanaal op 4D Max.
3: Hello?
2: En wie weet ga jij naar de avant-première van Resident

dat de zomer nog niet gedaan is met dit nummer. En dan komt Liene Douw er zo meteen nog aan. Die heeft een nieuw nummer uitgebracht. Schaduw van jezelf. Een traag nummer over een liefde die stilletjes leegloopt. Geen ruzie, geen knal. Gewoon gedaan. En ze is het donderdagochtend te gast in de M&M Ochtendshow.

Kygo. Bijna 2:30. En er zijn vertragingen op de Limburgse Noord-Zuidverbinding. Richting Eindhoven een kwartier aan de grens. Richting Hasselt 20 minuten tussen Hechtel, Exel en Houthalen. Op de E17 van Gent naar Kortrijk moet je opletten in Deerlijk. Daar is de afrit versperd door een ongeval. Op de binnenring rond Brussel is het 10 minuten file bij Ruisbroek door een ongeval. En verder 10 minuten van Groot-Bijgaarde tot Jette. Op de buitenring 20 minuten van Zaventem tot Machelen. Daar wordt gewerkt op de aansluiting naar de E19. Op de E314 van Leuven naar Lummen 20 minuten vertragen bij Aarschoten door werken. Langzaam naar Antwerpen op de E17, een kwartier vanaf Kruibeke. Op de Antwerpsring richting Gent is in Antwerpen-Zuid de aansluiting naar de E19 richting Brussel dicht. Omrijding kan via de A12 en de Singel. Richting Nederland verlies je 25 minuten van Sint-Anne-Linkeroever tot Borgerhout. Ook de A12 naar Bergen-op-Zoom is afgesloten voorbij Zandvliet. Omrijding kan via de E19 naar Breda. Daar sta je wel 10 minuten in de file van Kleine Bareel tot Sint-Joop. En op andere plaatsen zijn er enkel kleine vertragingen.

Hate That I Made You Love Me. Tom de Keizer uit Maldegem die staat met de verfrol in de hand. In de kinderkamer liever stuurt hij in de VRT Max app. En hij wil graag iets uptempo. Omdat die rol wel wat sneller mag en weer rollen op de muur. Al wel zo meteen My Oh My van Criss Cross Amsterdam. Eerst deze Bump Sinclair als het goed is voor jou, Tom. Open up your heart, what do you feel? Ook een goede song, hè.

0: dames en heren van de jury. Dit is een koppel modenaars van het ergste soort.
1: Wat heb je gedaan?
2: En achter één van de bekentenissen...
3: Gelooft er hier iemand wat dat is te zeggen?
2: ...ligt een wereld vol leugens.
4: Wat moet er nog gediscussieerd worden? Of is het omdat het over rijke BV's gaat?
2: Maar hoe oordeel je dan over de waarheid?
5: Dit is mijn bullshit.
6: Wij zijn gewone mensen die in een megaproces gesmeten worden.
2: De 12, de botoxmoorden. Nu volledig op VRT Max.
7: Er is een telenet op maat voor iedereen.
8: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
7: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
9: Code Yellow!
10: De dag dat onze hond mijn huiswerk wiskunde oppakt.
11: Oh nee!
10: En ik besefte dat ik beesten goed was in dieren verzorgen.
11: Oh, Bassie.
10: Is de dag dat ik wist dat mijn toekomst bij dieren lag. Nu ben ik dierenarts en mijn agenda zit vol met kwispelende klanten.
12: Gerust starten als zelfstandige? Het kan meteen op acerta.be. Acerta.
13: Dag voetbalvrienden, Joris Brijs hier. 90 Minutes is terug, de podcast waar voetbal het vertrekpunt is, maar eigenlijk zelden het eindpunt. Met fijne gasten, goede verhalen en af en toe een straffe analyse. Elke dinsdag een nieuwe aflevering op VRT Max. En vanaf 26 oktober gaan wij ook terug op tour. Starten doen we in de Schouwburg van Mechelen. Dus zin om erbij te zijn? Score uw ticket via sportza.be.
9: Go Yellow!
14: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
15: Dus ook voor klanten?
14: Yep. Go for info naar telenet.be.

Harry Styles en American Girls. Man blijft maar shows extra aankondigen voor zijn Together Together Tour. Die man is echt heel goed bezig. Zometeen David Guetta en Sia met Beautiful People, een nummer uit 2025. Maar in 2013 lekte er al een demo uit van David Guetta en Sia. Die Guetta die speelde die zelfs al op Bangkok. In Bangkok liever dat nummer. 12 jaar later is het eindelijk een echte single geworden. Hun 9e al samen. En de eerste sinds 2021.

0: Dit is de opdracht van mijn dromen.
1: 8 BV's doen al een jaar lang geheime uitdagingen.
2: Ik voel me juist zo alsof ik echt iets heel illegaal aan het doen ben.
1: Deze week zijn dat Mohsin Abbas.
3: Wat de?
1: Ward Lemmelijn.
2: Amai, is officieel.
1: En Fien Germijns.
4: Ik ga er niet van over.
1: Een pak geheime uitdagingen.
5: Is dat goed als ik in de douche?
1: En één vraag. Is gelukt. Vanavond op VRT 1 en op VRT Max.
6: Welke steun is er voor zelfstandigen?
7: Mijn steun heb je.
6: Oh, zeg. Liever mensentaal? Liantis helpt je gerust starten met ondernemen.
8: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we promokoken.
9: Vandaag iets met pit?
8: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze wit druiven, nu 1 plus 1 gratis.
9: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
8: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Wil met het leven.
10: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf 29 euro per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
11: Debat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
12: Goh.
11: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
12: Check.
11: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be. Debat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
13: Goeiedag mevrouw. Meneer, welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
14: Wij komen voor de dubbele overnamepremie.
13: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
15: Dat ben ik.
16: Kom in september met 2 of alleen naar Suzuki en krijg een dubbele overnamepremie. Tot 5.500 euro voordeel. Voorwaarden bij uw verdeler en op suzuki.be.
17: Zeg, hoe laat is het eigenlijk?
18: Goedemiddag, het is 3 uur.
19: VRT Nieuws.
18: Dit is Nicky van Driessen.
20: Vliegshow San Nicol wordt nog geëvalueerd na de natuurbrand en Club Brugge voetbal tegen Antwerp. De wedstrijd zit daar halfweg de tweede helft. Bert Sterks, hoe staat het daar?
21: Club Brugge staat op voorsprong nu. Vetlesse scoorde vroeg in de eerste helft met een penalty. En ook vroeg in de tweede helft met een binnentikker aan de tweede paal. Tussendoor kreeg Club ook de meeste en beste kansen in de wedstrijd. Voor onder meer Virgilie, voor Forbes, Le Maréchal, Lee ook een keer kort voor de pauze. Maar ze werden telkens gemist of waren binnen het bereik van doelman Nozawa. En tussendoor wist Antwerp dus wel een keer tegen te prikken. Porosso kon de 1-1 maken na geweldig geflater van doelman Sommer en Brandon Mechelen achterin bij Club Brugge. Maar al bij al alle kansen opgetrokken. Geteld is de voorsprong gewettigd voor Club Brugge. 2-1 tegen Antwerpen en nog dik 20 minuten te gaan.
20: Bedankt Bert. De organisatoren van de internationale vliegshow San Nicol in Hechtel-Exel in Limburg zeggen dat ze alle nodige toestemmingen hadden voor de show. Gisteravond ontstond er door vuurwerk tijdens een van de acts op 3 plekken brand op de heide. Niemand raakte gewond, er stonden op die plek geen toeschouwers en alles was ook wel vrij snel geblust. Maar de vliegshow wordt wel nog verder geëvalueerd, zegt Jurie Mombers van de organisatie.
22: Het overleg, het voorafgaand overleg met de hulpdiensten, met de autoriteiten, heeft plaatsgevonden. Er was code groen, wat een toestemming om alles te doen, ook met pyrotechnische aspecten. Dus ja, we gaan gewoon kijken naar volgend jaar toe. Maar op dit moment is dat denk ik nog een beetje voorbarig om daarop vooruit te gaan lopen.
20: Het blijft onduidelijk wie er achter de drones boven Brussels Airport zit. Vrijdagavond is het vliegverkeer in de luchthaven van Zaventem daardoor een half uur stilgelegd. En gisteren werd ook een drone gespot, maar de gevolgen voor het vliegverkeer waren dan uiteindelijk beperkt. Ook boven de luchthaven van Vilnius in Litouwen is vanmiddag een mogelijke drone gespot en lag het vliegverkeer een uurtje stil. Op het EK 3 tegen 3 basketbal in Antwerpen zijn onze Belgische vrouwen daarnet uitgeschakeld. Ze verloren in de kwartfinale van Spanje met 20-9. Straks komen ook nog de Belgische mannen in actie. Zij nemen het om 16:45 in hun kwartfinale op tegen wereldkampioen Letland. En voormalig profvoetballer en trainer James Stormen is overleden. Hij speelde zelf onder meer bij Standaard, Union, KV Oostende en Gent. Daarna was hij trainer bij Kortrijk en Beerschot. Bij FC Boom dwong hij in 1992 promotie af naar de hoogste voetbalklasse. Stormen stierf na een hartstilstand. Hij werd 83. Het kan nog intens regenen vandaag, met kans op onweer lokaal bij zo'n 21 graden. Morgen start met grijs weer. Overdag zien we dan af en toe wat zon. Lokaal blijft een bui mogelijk. We halen morgen temperaturen tot 24 graden.
19: M&M.
18: We gaan opnieuw trauma verwerken samen. Katy Perry, die niet kon optreden op Werchter Boutique, die is er zometeen wel bij. Na Baby Rex en Faithless.

Katy Perry and the One That Got Away. Dat is de zesde single van haar meest succesvolle album, denk ik al. Teenage Dream werd uitgebracht in het najaar, uitgebracht liever in het najaar van 2011. Zo oud al, zou je durven zeggen. Ik zeg het niet. Het is gewoon top throwback muziek die je echt doorheen de zondagnamiddag sleurt, vind ik persoonlijk. Ja, laat je rust ook even weten in de app van M&M wat je aan het doen bent met die zondag. Hè. Ben je aan het voorbereiden dan al voor komende maandag een nieuwe school- of werkweek? Laat het weten of zien in de app van VRT Max. Kan je klikken op M&M en berichtjes sturen. Dat is altijd heel fijn. Laat vooral ook weten... Ja, wat je aan het doen bent en hoe de komende week eruit gaat zien. Ik ga voor jou ondertussen de perfecte muziek spelen met wat je aan het doen bent. Maxime en Hannah May komen eraan. Ik wil dat je liegt na Lost Frequencies en Live It All. M&M.

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Go Yellow!
0: Goed nieuws voor alle kampioenenfans.
3: Ja, ja, ons broodje is gebakken.
2: Zwijg, kieke.
0: Koop een FC de Kampioenenbrood bij je bakker. Vul een wedstrijdformulier in en maak kans op een set van 8 strips met nooit verfilmde afleveringen van FC de Kampioenen.
3: Ja, ja, ons broodje is gebakken.
2: Verdomme, kieke, hou op met die flabbergap.
0: Meer info op fcdekampioenenbrood.be.
3: Likken we van die spijkerzucht.
0: Europa Bank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
4: Wauw, ja. Ja!
5: Maar ja...
0: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
6: Ja! Oh. Maar ja...
0: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt... Oh, la, la.
6: Ja!
5: Maar ja...
0: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europa Bank. Europa Bank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
2: Go Yellow!
0: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
7: Echt, een heel jaar.
0: Ja, ja, echt. Info op telenet.be.

Taylor Swift. I knew it, I knew you. De big hit van deze week is Emerald Eyes van Alex Warren. Hij schreef alweer een song voor zijn vrouw, maar die is daar vrij chill onder. Die zegt zelf, alright dude, I get it, you like me. Ze heeft al zoveel nummers gekregen van hem. En toch schrijft hij er doodleuk nog eentje voor haar. Dat vind ik nu echt mooi. Alex Warren hoor je zo meteen na The Killers met Mr. Brightside. Dat is ook een toffe.

0: Dynamite. Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. En het is exact 3:30 op dit moment. Op de E40 van de kust naar Brussel moet je in Zwijnaarden opletten voor vertraging door een ongeval op de aansluiting naar de E17. Op de Limburgse Noord-Zuidverbinding richting Hasselt 20 minuten aanschuiven tussen Hechtel, Exel en Houthalen. Op de buitenring rond Brussel een kwartier van Zaventem tot Machelen. Daar wordt gewerkt op de aansluiting naar de E19. Op de E314 van Leuven naar Lummen een kwartier vertragen bij Aarschoten door werken. Verderop richting Nederland ook 10 minuten van Zolder tot Houthalen. Op de Antwerpsring dan richting Gent liever is in Antwerpen-Zuid de aansluiting naar de E19 richting Brussel dicht. Omrijden kan via de A12 en de Singel. Ook de A12 naar Bergen-op-Zoom is afgesloten voorbij Zandvliet. Omrijden daar kan via de E19 naar Breda. Op andere plaatsen enkel kleine vertragingen. M&M.
1: M&M. Storms. M&M.

vind het zo'n mooi nummer. Bazaar, ooit komt er een dag. Ook leuk nummer. Iets meer dirty. 50 Cent en Olivia, Candy Shop. Yeah. Niet naar de lelijkste luisteren als je jonger dan 16 jaar bent, zou ik zeggen.

0: Weet u wat ik mis na de vakantie?
1: De zon?
0: Nee.
1: Het strand?
0: Nee, het comfort.
1: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september. Citroën. Info en voorwaarden op citroën.be.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie. M&M.

Joshua Ezra en Shotgun. Rond 20 over 4 vertrekt de slotrit van de Vuelta Granada uit en Granada in. 112 kilometer niet in Madrid dit jaar, want daar staat dit weekend de Formule 1. Voor Wout van Aert wordt het een ereronde. De groene trui is wiskundig binnen. Zijn tweede keer groen in een grote ronde na de Tour van 2022. We wensen hem succes. Dit is Just a Little van Justé en Sam Harper.

0: Vanavond op VRT1.
1: Oh my god.
2: I could cry! This is amazing!
0: Op VRT1 is Fien alvast enthousiast over haar opdracht in Is het gelukt? Op VRT Canvas volg je de finale van het WK basketbal voor de vrouwen. En op VRT Max kan je het volledige nieuwe seizoen van De 12 Alpintje. Veel kijkplezier straks.
3: Er is een telenet op maat voor iedereen.
4: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
3: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
5: Code Yellow!
6: Dag voetbalvrienden, Joris Breijs hier. 90 Minutes is terug, de podcast waar voetbal het vertrekpunt is, maar eigenlijk zelden het eindpunt. Met fijne gasten, goede verhalen en af en toe een straffe analyse. Elke dinsdag een nieuwe aflevering op VRT Max. En vanaf 26 oktober gaan wij ook terug op tour. Starten doen we in de Schouwburg van Mechelen. Dus zin om erbij te zijn, score uw ticket via sportza.be.
5: Go Yellow!
3: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
7: Wat? 3?
3: Yep. Info op telenet.be.
8: Zeg, hoe laat is het eigenlijk?
9: Eens kijken dan.
8: Goedemiddag, het is 4 uur.
10: VRT Nieuws.
8: Met Nicky van Driessen.
11: Honderden mensen voeren actie tegen een vliegroute boven Brussel. In het Elisabethpark in de Brusselse gemeente Koekelberg zijn inwoners aan het protesteren op dit moment tegen een aanvliegroute van de luchthaven van Zaventem die over een dichtbevolkt deel van Brussel loopt. Die route wordt al een jaar uitgetest, maar veroorzaakt voor veel meer inwoners geluidsoverlast dan eerst gedacht. Dat zegt Kim Gorus van de VZW Free Air for Brussels.
12: De overlast is vooral heel sterk vergroot en heel sterk geconcentreerd, zodat steeds dezelfde mensen, dezelfde huizen die last boven zich hebben. Nu, ondertussen is er ook een studie waaruit blijkt dat eigenlijk het cijfer van die 270.000 getroffen mensen eigenlijk bijgesteld wordt naar bijna 500.000 getroffen mensen.
11: De VZW zal inwoners ook ondersteunen om mee naar de rechter te stappen, omdat ze niet gelooft dat de politiek het probleem kan oplossen. Na de steekpartij van vrijdag in een appartementsgebouw in Oost-Tuinkerke in West-Vlaanderen zijn 3 verdachten aangehouden. Een 4e is vrijgelaten onder voorwaarden. De steekpartij vond plaats tijdens een uit de hand gelopen ruzie. 1 iemand trok een mes en verwondde 2 anderen. Ook de dader zelf raakte daarbij gewond. De internationale vliegshow Sunnycol in Hechtel-Exel in Limburg wordt nog verder geëvalueerd na de natuurbrand van gisteren. Er waren in totaal 3 brandhaarden op de heide onder de vliegtuigen door vuurwerk. Niemand raakte gewond. De organisatie zegt dat ze alle nodige toestemmingen hadden voor de show. Het is nog te vroeg om conclusies te trekken, zegt Jurie Mombers van de organisatie.
13: Het overleg, het voorafgaand overleg met de hulpdiensten, met de autoriteiten, heeft plaatsgevonden. Er was code groen. We hadden toestemming om alles te doen. Ook met pyrotechnische aspecten. Dus ja, we gaan gewoon kijken naar volgend jaar toe. Maar op dit moment is dat denk ik nog een beetje voorbarig om daarop vooruit te gaan lopen.
11: In het voetbal heeft Club Brugge met 3-1 gewonnen van Antwerp. Bert Sterks volgde de wedstrijd.
14: Club en Antwerp maakten er een stevige en aangename wedstrijd van, waarin de thuisploeg vaak de bovenhand had, maar de bezoekers dapper weerwerk boden. Vetlissen opende al vroeg de score met een penalty na Hens. Porosso maakte snel gelijk met dank aan Mechelen en Sommer, die een hoofdstuk bijschreef in zijn blunderboek. Club zonder de geblesseerde Van Aken scoorde pas in de tweede helft een tweede keer 2-1 via opnieuw Vetlissen. Antwerp gaf niet op, fraai trapte een cadeau van Spileers tegen de paal, waarna Virgili de match fraai besliste met een knal in de korte hoek 3-1.
11: Antwerp kan al 4 wedstrijden niet meer winnen en zo net is ook Racing Genk tegen AA Gent begonnen. En op het EK 3-3 basketbal in Antwerpen zijn onze Belgische vrouwen uitgeschakeld. Ze verloren in de kwartfinale van Spanje met 20-9. De mannen spelen op dit moment tegen wereldkampioen Letland in hun kwartfinale. Vanavond trekken de buien weg naar het oosten. Het blijft wel bewolkt weer, met mogelijk nog een bui hier en daar. Maandag start grijs, overdag af en toe een opklaring en lokaal kans op motregen. Het blijft wel zeer zacht, tussen 20 en 24 graden.
10: M&M.
8: Straks hangen ik aan de lijn met Alexandra Gazzina, onze collega M&M DJ, die is live ter plaatse op Groenplaats in Antwerpen. Ja.
10: M&M.
8: Wat zou daar te doen zijn?

Natasha Bedingfield op Pukkelpop deze zomer in augustus. Het was fantastisch om dat ook een keer gezien te hebben. Via VRT Max voor mij dan wel, want ik was er niet live bij. Via VRT Max kan je trouwens ook gewoon leuk lekker meepraten met de app van de M&M. Dat hebben ook Ferre Klaassen uit Zonhoven gedaan en zijn papa, want die zit heel de dag op de bus als chauffeur. Ja, er wordt ook gewerkt op zondag natuurlijk. Dit is Bruno Mars.

0: een dag vol magie.
1: Kautar en Wannes nemen je mee naar Disneyland Adventure World.
0: Luister vanaf morgen naar Club Kautar, scoor jouw tickets
1: en beleef binnenkort een avontuurlijke dag in Disneyland Parijs.
2: Stap in een wereld vol avontuur. Disney Adventure World in Disneyland Parijs.
3: Want we gaan weer terug naar school en het werk.

0: en toch zo goed als nieuw.
1: Goeiedag mevrouw. Meneer, welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
2: Wij komen voor de dubbele overnamepremie.
1: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
3: Dat ben ik.
4: Kom in september met twee of alleen naar Suzuki en krijg een dubbele overnamepremie. Tot 5.500 euro voordeel. Voorwaarden bij uw verdeler en op suzuki.be.
5: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuwe programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
6: Van Bokstal, ligt je stil meneer?
5: Sorry meneer.
7: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag nieuw op Play.
8: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf 29 euro per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
9: M&M.

Jelro. En I'm good. Get Lucky komt eraan van Pharrell Williams. Ideale muziek om op te vloeren, zoals Robin de Bakker uit Brasschaat aan het doen is op dit moment. Stuurt er een foto van in de VRT Max-app. Ja, wat moet je anders doen op een zondag, zegt hij erbij. Lekker aan het vloeren. Veel plezier ermee. Zometeen haal je tranen van goud. The legend of the Phoenix. Ah ja, want dan is het klaar.

0: She's All I Wanna Be.
1: Dat is ook wel echt waar. Het is alles wat ik wil zijn, Tate McRae. Het is 5:30 op de A19 van Ieper naar Kortrijk. 20 minuten file rijden door een aanrijding bij Menen. Op de buitenring rond Brussel een kwartier van Zaventem tot Machelen. Daar wordt gewerkt op de aansluiting naar de E19. Op de E314 van Leuven naar Lummen een kwartier bij Aarschot doorwerken. Op de Antwerpsring richting Gent is in Antwerpen-Zuid de aansluiting naar de E19 richting Brussel dicht. Omrijden kan via de A12 en de Singel. Ook de A12 naar Bergen-op-Zoom is afgesloten voorbij Zandvliet. Omrijden daar kan via de E19 naar Breda. Daar sta je wel ruim een half uur in de file door een ongeval in Sint-Job. Een alternatief is doorrijden op de A12 tot de afrit Stabroek en dan daar via de N11 naar Bergen-op-Zoom. Op andere plaatsen, kleinere vertragingen. Nog zo'n Queen. Geen Tate McRae, wel Zara Larsson. Midnight Sun. Steek de dolfijnen maar allemaal omhoog, hè. In het publiek. Daar heeft ze toch goed mee gelachen eigenlijk, hè, die Zara Larsson.

Zo meteen hoor je Stella Lefty met Boston. En die titel die heeft een beetje een gek verhaal, want ze schreef het nummer op een piano van het merk Boston, zonder dat ze dat zelf besefte. Pas een maand later zag ze dat merknaampje staan. Ja, en zo kwam die titel er dus gewoon vanzelf. Daarvoor eerst nog DJ Licious en Milo.

0: gaan.
1: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
1: Hoe praat hij nu?
2: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vinden vrouwen dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
3: Mobile Vikings.
1: Play it smart.
4: Debat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
5: Goh.
4: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
5: Check.
4: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
6: Debat.
4: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
7: Goed bereikbaar in het nieuwe schooljaar?
8: Let's go!
7: Het is back to school bij Mediamarkt. Krijg tot 50 euro extra inruilvoordeel bij aankoop van een iPhone 17 Pro en 17 Pro Max series. Vandaag besteld, morgen in huis. Alleen bij Mediamarkt.
9: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
10: Ah, dat kan.
9: Ja hoor, zo is er de Picanto. Een compacte stadswagen met de meest moderne technologie. Nieuw, maar aan de prijs van een tweedehands wagen.
10: Zalig, want ik heb liever een nieuwe.
9: De Kia Picanto. Vanaf 14.490 euro tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken. Van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
11: Kia. Movement that inspires.
9: Voorwaarden op kia.be.
12: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
13: Wauw, ja.
14: Maar ja.
12: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
14: Ja.
15: Maar ja.
12: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt, oh la la.
14: Ja. Maar ja.
12: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

voel me helemaal in Boston. Stella Lefty. Gustav die toert momenteel met een intiem conceptje. Look at us now, a closer look. Alleen hij, een piano en twee achtergrondzangeressen. Zijn eigen hits, maar ook de artiesten die hem gevormd hebben. Dat is heel fijn om een keer uit te checken. En dit is een van zijn hits natuurlijk, hè? Because of You.

Sabrina Carpenter met Taste past in het gamma van de stoere vrouwelijke artiesten, zoals ook Roxy Dekker, want die speelt volgend jaar in april in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam als eerste Nederlandstalige vrouwelijke artiesten ooit met een eigen show in dat stadion. Dat is nog maar een week oud, dat nieuws, hè. En afgelopen woensdag startte de ticketverkoop.

0: Een dubbele moord.
1: Dames en heren van de jury, dit is een koppel moordenaars van het ergste soort.
2: Wat heb je gedaan, wat heb je gedaan?
0: En achter één van de bekentenissen...
3: Gelooft er hier iemand wat hij zit te zeggen?
0: ...ligt een wereld vol leugens.
4: Wat moet er nog gediscussieerd worden? Of is het omdat het over rijke BV's gaat?
0: Maar hoe oordeel je dan over de waarheid?
5: Dit is echt bullshit.
6: Wij zijn gewone mensen die er in een megaproces gesmeten worden.
0: De 12, de botoxmoorden. Nu volledig op VRT Max. Er is een telenet op maat voor iedereen.
7: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be. Code
8: Yellow! Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
9: promo koken.
10: Vandaag iets met pit?
8: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1 plus 1 gratis.
10: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
8: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Nee, met het leven.
11: De dag dat onze hond mijn huiswerk wiskunde op had.
12: Oh nee!
11: En ik besefte dat ik beestig goed was in dieren verzorgen.
12: Oh, Bassie.
11: Is de dag dat ik wist dat mijn toekomst bij dieren lag. Nu ben ik dierenarts en mijn agenda zit vol met kwispelende klanten.
13: Gerust starten als zelfstandige? Het kan meteen op acerta.be. Acerta.
14: Dag voetbalvrienden, Joris Brijs hier. 90 Minutes is terug, de podcast waar voetbal het vertrekpunt is, maar eigenlijk zelden het eindpunt. Met fijne gasten, goede verhalen en af en toe een straffe analyse. Elke dinsdag een nieuwe aflevering op VRT Max. En vanaf 26 oktober gaan wij ook terug op tour. Starten doen we in de Schouwburg van Mechelen. Dus zin om erbij te zijn? Score uw ticket via sportza.be.
15: Go Yellow!
16: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
17: Dus ook voor klanten?
16: Yep. Go for info naar telenet.be.
18: Zeg, hoe laat is het eigenlijk?
19: Goedemiddag, het is 5 uur.
20: 14 nieuws.
19: Dit is Nicky van Driessen.
21: Een nieuwe aanvliegroute zorgt voor protest. In het Elisabethpark in de Brusselse gemeente Koekelberg zijn enkele honderden inwoners samengekomen tegen een landingsroute voor de luchthaven van Zaventem. Die wordt al ongeveer een jaar getest, maar volgens het actiecomité VZW Free Air for Brussels hebben bijna 500.000 mensen daar last van. Deze inwoners zijn het vliegtuig lawaai beu.
22: Dat we om de 3 minuten een vliegtuig boven ons hoofd hebben op sommige dagen. Ik krijg een soort stressaanvalletjes als ik ze al zie afkomen en hij is nog maar weg. En daar komt de volgende al.
23: Dat er opeens heel veel vliegtuigen boven ons hoofd vliegen en dan krijg ik daar soms een beetje hoofdpijn van.
24: Als mensen zeggen van je moet daarmee leren leven, op geen enkele manier is dat mogelijk. Geen enkele.
21: De 38e Open Monumentendag loopt op zijn einde. Over heel Vlaanderen kon je zo'n 900 locaties gratis bezoeken. Overal zijn er rondleidingen gegeven door gidsen en vrijwilligers, zoals hier in Rotselaar in Vlaams-Brabant.
24: Goed, welkom op de Monumentendag op het domein Don John ter Heide.
25: Met een gegidste uitleg vind ik het prima. Want ja, als je gewoon binnengaat, je kijkt, je gaat rond en dan weet je de geschiedenis en dat blijft langer bij.
24: Iedereen mee? Ja, we zijn weg.
21: De spoorwegmaatschappij in Oekraïne waarschuwt voor systematische aanvallen op de spoorwegen in het hele land. Vanmorgen werd nog een trein geraakt door een Russische drone. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat Rusland met opzet die trein heeft geraakt. Het is dan ook een belangrijke spoorlijn, weet Marijn Trio vanuit Oekraïne.
26: Het is het traject dat veel buitenlandse bezoekers nemen om vanuit Polen naar Kiev te reizen en terug. En net voor die trein werd aangevallen was er een trein met Europese politici en hooggeplaatsten via datzelfde traject de grens overgestoken. En dat is iets wat ze in Rusland zeker konden weten, want ze kwamen allemaal van een conferentie die gisteren plaatsvond in Kiev.
21: In het voetbal spelen Racing Genk en AA Gent tegen elkaar. Bij de rust staat het daar 0-1, een doelpunt van Sonko in de 10e minuut. Club Brugge won met 3-1 van Antwerp. Club was de betere ploeg, maar door een foutje van doelman Sommer kwam Antwerp opnieuw in de wedstrijd. Verdediger Joaquin Seys nam het op voor zijn doelman en is blij dat Brugge alsnog kon winnen.
27: Ja, maar ik denk dat hij ons ook al genoeg heeft rechtgehouden. Dus we mogen niet alleen als er foutjes kijken, fouten gebeuren en die moeten eruit. Maar hij heeft genoeg ervaring om daarmee om te gaan. Er is niemand aan nu met de vinger gaan aanwijzen. Daarom is onze groep ook zo sterk om te tonen dat wij het nu ook weer kunnen omdraaien. En dan gaat er niemand nog van die fout spreken. De eerste helft waren we sowieso al beter, had ik het gevoel dat het ook al 2-3-0 kon zijn. Dat was nu niet, maar ik denk dat we het dan in de tweede helft de wedstrijd doodmaken en op een goede manier afsluiten.
21: Brugge staat nu weer tweede in het klassement op 1 punt van leider Union. Op het EK 3-3 basketbal bij de mannen is België uitgeschakeld. In de kwartfinale verloor het team van wereldkampioen Letland met 21-18. De vrouwenploeg verloor eerder vandaag ook al hun kwartfinale tegen Spanje. En de Italiaan Kimi Antonelli wint de grote prijs Formule 1 van Spanje op het gloednieuwe circuit in Madrid. Hij finishte voor Max Verstappen en Lando Norris en vergroot zo ook zijn voorsprong in de WK-stand. Vanavond nog enkele buien, kans op nevel of mist lokaal. Maandag start met grijs weer, overdag is er dan af en toe een opklaring te zien. Lokaal blijft er kans op motregen of een bui. Het is wel zeer zacht morgen, tussen 20 en 24 graden. Dinsdag wordt het zonniger weer en krijgen we nog enkele graden warmer weer ook.
1: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten.
2: M&M.
3: Buiten wordt het stilaan avond en de playlist die past zich daaraan aan. We gaan genieten van Summer, nu met My Body Isn't Ready.

van Robin Schulz en Lilywood. En de prick, belangrijk, zeg nooit meer Miley Cyrus. Vanaf nu is het gewoon Miley. Een nieuwe era met een nieuwe naam. Haar 10e album heet Bass Persuades. Het komt vrijdag uit en de eerste single die heet net zo Bass Persuades. Haar vader Billy Ray Cyrus wist het vooraf en had er een goed gevoel bij dat ze verder gaat onder haar voornaam. Haar oudere werk blijft wel gewoon onder de oude naam Miley Cyrus staan. Gewoon zodat je dat weet. Maar vanaf nu is Miley Cyrus dus gewoon Miley. En Miley komt er nu aan met Bass Persuades. Mooi nummer.

0: vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Haal nu een Domo airfryer, krokwafelijzer en blender samen voor maar 99 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
1: Goeiedag mevrouw. Meneer, welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
2: Wij komen voor de dubbele overnamepremie.
1: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
3: Dat ben ik.
4: Kom in september met twee of alleen naar Suzuki en krijg een dubbele overnamepremie. Tot 5.500 euro voordeel. Voorwaarden bij uw verdeler en op suzuki.be.
5: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar renom te praten.
6: Allee, zeg eens iets, Bruno.
7: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zei 42.
6: Hoe zet ik dat op mute?
7: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
6: Bruno.

0: Zo'n tof nummer, wordt ze echt vrolijk van.
1: Dit is jouw weekend bij M&M.
0: Onze Alexandra Gazina heeft iets minder leuk nieuws. Een hele goede middag, bijna avond. Alexandra.
2: Hallo, dag Bob. Amai, wat een aankondiging.
0: Ja, helaas. Ja. Vertel eerst even waar je bent. Want je bent in Antwerpen op de Groenplaats. Wat doe je daar en wat valt er daar te beleven?
2: Klopt. Dus zo meteen even iets meer over het minder goede nieuws.
0: Ja.
2: Maar eerst, ik ben hier inderdaad in Antwerpen op de Groenplaats. Hier valt van alles te beleven vandaag, namelijk het EK 3x3 basket. En nu hoor ik jou wel denken, Bob, wat is 3x3 basket? Dat vroeg ik mij ook af een paar maanden tot weken geleden. Maar 3x3 basket is dus een variant van basket, maar dan ja, met 3 tegen 3, zoals de naam het zegt,
0: ja.
2: Op een half veld met één ring. Dus, en het is super explosief. De wedstrijd is maximaal 10 minuten. En het is echt hard gaan hoor. Dus dat gebeurt er hier vandaag.
0: Full
2: dat
0: body workout voor die mensen die dat moeten spelen, toch?
2: Ja, dat is wel echt. En dus dat gebeurt er hier op de Groenplaats vandaag. Je kan hier gewoon komen kijken als je in de buurt bent. Want de halve finales gaan starten om 6:00. En daarna zijn het natuurlijk de finales, hè, bij de mannen en de vrouwen.
0: Dat moet gespeeld worden. Onze Belgian Cats en de Belgian Lions, de mannen en de vrouwen, hebben ook gespeeld vandaag. Hoe doen ze het? Of hoe deden ze het, moet ik misschien zeggen?
2: Ja, dat is het minder goede nieuws. Dat was even een domper op de feestvreugde. De 3x3 Belgian Cats, die zijn helaas uitgeschakeld door Spanje deze middag. En dan daarnet, ik ben nog aan het bekomen van die wedstrijd, maar werden ook de mannen, de Belgian Lions, helaas uitgeschakeld door Letland. Ja, dat was even een minder leuk moment. Maar de fans hebben er nog steeds zin in om de halve finales en de finales mee te maken.
0: Ah, ja.
2: Ik vind het echt crazy. De sfeer is hier echt insane. Hoe hard dat de supporters mee aan het roepen zijn. Misschien ga ik gewoon niet genoeg naar sportevenementen, maar dit is echt next level.
0: Dat is eigenlijk een oproep om het toch vaker te doen. Maar je kan er gratis naartoe gaan vandaag, toch? Als je in de buurt bent?
2: Zeker. Zeker als je in de buurt bent van de Groenplaats in Antwerpen. Dat is hier gewoon open. Je kan binnenwandelen en meegenieten van de sfeer. Plaatsnemen op de tribune en gewoon keihard meesupporteren. Helaas niet meer voor de Belgen. Maar ja, kijk, dan moeten we er maar bij nemen.
0: Ja, kijk, ik heb me toch getriggerd met het feit dat het van die explosieve korte matches zijn. Dat is goed voor mijn ADHD-brein. Dan kan ik toch misschien eens naar een sportevenement gaan kijken waar ik niet meteen mijn aandacht bij verlies.
2: Dat is echt. Het is echt perfect voor als je een korte aandachtspanne hebt. Die bal die vliegt echt van de ene kant naar de andere. Je hebt echt geen seconde om op board te geraken.
0: Oké, top. Merci Alexandra voor de update. Doen ze daar allemaal de groetjes, zoals Wim Soetaert ook zou zeggen.
2: Dat zal ik zeker doen. Salut.

0: Bibi Rexha en Fateless met New Religion.
1: Gerust starten als zelfstandige? Ontvang je ondernemingsnummer op acerta.be.
0: Even kijken naar de weg, want het is bijna 5:30. En op de E40 van de kust naar het binnenland sta je een kwartier in de file van Loppem tot Beerdem. Op de buitenring van Brussel een kwartier van Zaventem tot Machelen. Daar wordt gewerkt op de aansluiting naar de E19. Op de binnenring 10 minuten van Groot-Bijgaarde tot Jette. Op de E314 van Leuven naar Lummen 10 minuten bij Aarschoten door Werken. Op de Antwerpsring richting Gent is in Antwerpen-Zuid de aansluiting naar de E19 richting Brussel dicht. Omrijden kan via de A12 en de Singel. Ook de A12 naar Bergen-op-Zoom is afgesloten voorbij Zandvliet. Omrijden kan via de E19 naar Breda. Daar sta je wel een kwartier in de file door een eerder ongeval in Sint-Job. Een alternatief is doorrijden op de A12 tot de afrit Stabroek en dan via de N11 naar Bergen op Zoom. Op de E411 van Luxemburg naar Brussel staat er bijna anderhalf uur file van Courrières tot Jambes bij Nabe. Dat komt door een ongeval op andere plaatsen. Kleinere vertragingen. En nu, ja, Ariana Grande. Hate That I Made You Love Me. Zometeen ook nog Olivia Dean en Sam Fender met Rain Me In. Kijk ik naar uit.

0: af en toe mag je een beetje wegdromen. Lukt goed met deze muziek, Rain Me In, Sam Fender en Olivia Dean. En waar je dan van zou kunnen dromen, is bijvoorbeeld een tripje naar een bepaald soort pretpark waar magie tot leven komt. Zometeen vertel ik je meer.
1: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
2: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat je bouw af is.
1: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
3: Ah, dat kan.
1: Ja, ja. Zo is er onze Sportage SUV. Als hybride of benzine.
3: Oh, zalig, want ik ben nog niet zo zeker van elektrisch.
1: Maar uitgerust met de allernieuwste technologie. En een voordeel tot wel €9.100 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken van 9 tot 16 september. Ben je Kia-verdeler?
4: Kia. Movement that inspires.
1: Voorwaarden op kia.be.

0: Jonas Brothers and Love Me to Heaven.
1: Ga met Club Kautar naar Disneyland Parijs.
0: En je hoort dan op de achtergrond die muziek van Let It Go van Frozen van Disneyland. Geeft je zo'n heroïsch, machtig gevoel. Brengt je terug naar je kindertijd. En dat is exact wat er jou kan overkomen. Want Club Kautar neemt jou mee naar Disneyland Parijs. Als jij zin hebt in zo'n dag vol magie, avontuur en Disney-dromen, dan moet je even naar VRT Max gaan. Het kanaal van M&M daar. En raden wie van de twee, Kautar of Wannes, de snelste was op de skipiste. En op 24 september... kan je dan misschien wel mee op Magical Trip. Dus ga naar VRT Max en maak dat even snel in orde.
2: Speel mee via VRT Max.
1: En beleef de Disney-magie met M&M.
3: M&M.
4: Stap in een wereld vol avontuur. Disney Adventure World in Disneyland Parijs.

Milk Inc. Unstoppable. Oh, ik heb hier nog één song voor jou. Karol G, Bruno Mars, Still, topnummer. Het is ook de clip daarvan gefilmd tijdens een verrassingsoptreden van Bruno Mars, die deze zomer ineens midden in de show van Karol G opdook in het stadion in Los Angeles. Bedankt dat je deze zondag trouwens bij mij bleef hangen. Een zachte avond gewenst. En een goede start van de week, vooral morgen. Hè. Dus geniet ervan.

0: Dit is de opdracht van mijn dromen.
1: 8 BV's doen al een jaar lang geheime uitdagingen.
2: Ik voel me juist zo alsof ik echt iets heel illegaal aan het doen ben.
1: Deze week zijn dat Mohsin Abbas.
3: Wat de?
1: Ward Lemmelijn.
2: Amai, is officieel.
1: En Fien Germijns.
4: Ik ga er niet van over.
1: Een pak geheime uitdagingen.
5: Is dat goed als ik in de douche?
1: En één vraag. Is gelukt. Vanavond op VRT1 en op VRT Max. Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
6: Goh, waar liggen die protozen nu in?
7: Oh, mama. Snap jij iets van die passé composé?
8: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat er.
1: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be. Volkswagen.
9: Vanaf morgen bij Aldi, 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
10: Ga met M&M naar de nieuwe horrorfilm van Zack Cracker, Resident Evil.
11: Een medische koerier moet tijdens een chaotische nacht in Raccoon City vechten voor zijn leven.
12: Where was it going?
10: Check het M&M-kanaal op VRT Max.
12: Hello?
11: En wie weet ga jij naar de avant-première van Resident Evil.
10: Op dinsdag 15 september in Kinepolis Brussel.
13: Een McValue-menu van McDo voor €5,90, dat's... Yep, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
14: Generatie plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf €29 per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
15: Zeg, hoe laat is het eigenlijk?
16: Ja, dat is 6 uur.
17: 14 nieuws.
16: Dit is Nicky van Driessen.
18: Er waren 350.000 bezoekers voor Open Monumentendag. Dat is ietsje minder dan vorig jaar door het wisselvallige weer. Zo'n 900 erfgoedlocaties waren vandaag gratis te bezoeken. De topper was het vakantieverblijf Cosmos in Westouter in West-Vlaanderen met 10.000 nieuwsgierigen. Gaststad Kortrijk ontving alleszamen zo'n 20.000 mensen. Overal waren er rondleidingen door gidsen en vrijwilligers zoals hier in Rotselaar in Vlaams-Brabant.
19: Goed, welkom op de Monumentendag op het domein Don John ter Heide.
20: Met een gegidste uitleg vind ik het prima. Want ja, als je gewoon binnengaat, je kijkt, je gaat rond en dan weet je de geschiedenis en dat blijft langer bij.
19: Iedereen mee? Ja, we zijn weg.
18: Het thema was in goede handen als steun voor de mensen die erfgoed dagelijks bewaren en levend houden. In het Elisabethpark in de Brusselse gemeente Koekelberg zijn honderden inwoners samengekomen om er te protesteren tegen een aanvliegroute voor de luchthaven van Zaventem. Die wordt al ongeveer een jaar getest, maar het vliegtuiglawaai zou volgens een actiecomité bijna 500.000 mensen storen.
21: Dat we om de 3 minuten een vliegtuig boven ons hoofd hebben op sommige dagen. Ik krijg een soort stressaanvalken als ik ze al zie afkomen en hij is nog maar weg. En daar komt de volgende al.
22: Dat er opeens heel veel vliegtuigen boven ons hoofd vliegen en dan krijg daar soms een beetje hoofdpijn van.
23: Als mensen zeggen van je moet daarmee leren leven, op geen enkele manier is dat mogelijk. Geen enkele.
18: De spoorwegmaatschappij in Oekraïne waarschuwt voor systematische aanvallen op de spoorwegen in het hele land. Vanmorgen werd nog een trein geraakt door een Russische drone. Volgens de Oekraïnse president Zelensky was dat met opzet. Want de spoorlijn wordt vaak gebruikt door buitenlandse leiders. Het toenemende Russische geweld is ook goed te zien in het land zelf, zegt Marijn Trio vanuit Oekraïne.
24: Het is het traject dat veel buitenlandse bezoekers nemen om vanuit Polen naar Kiev te reizen en terug. En net voor die trein werd aangevallen was er een trein met Europese politici en hooggeplaatsten via datzelfde traject de grens overgestoken. En dat is iets wat ze in Rusland zeker konden weten, want ze kwamen allemaal van een conferentie die gisteren plaatsvond in Kiev.
18: In Letland is de minister van Welzijn ontslagen nadat hij dronken achter het stuur werd betrapt. Volgens lokale media had hij meer dan 3 promille alcohol in zijn bloed. Zijn partij heeft hem ook als partijlid geschrapt. De 40-jarige ex-minister heeft nog niet gereageerd op alles. In het voetbal hebben Racing Genk en AA Gent 1-1 gelijk gespeeld. De wedstrijd is zo pas afgelopen. Daardoor is Gent het maximum van de punten kwijt. Met 16 punten uit 6 wedstrijden deelt AA Gent nu de leiding met Union in het klassement. Club Brugge won eerder vanmiddag met 3-1 van Antwerpen. En in de wielerronde van Spanje wordt de slotrit met aankomst in Granada gereden. Wout van Aert is al zeker van de eindoverwinning in het puntenklassement en hoopt ook vandaag opnieuw mee te kunnen strijden voor de ritwinst.
0: Ik denk rit 21 wordt altijd in het hoofd gewonnen. Wie vandaag nog de moraal heeft en de goesting om nog één keer af te zien, die heeft een streep voor. En ik denk dat we dat wel bij horen.
18: De renners moeten nog ruim zo'n 60 kilometer koersen. Vanavond nog enkele buien met kans op nevel of mistlokaal. Maandag start grijs, overdag af en toe een opklaring. Lokaal blijft er een kans op wat motregen. Het is wel zeer zacht morgen, tussen 20 en 24 graden.
2: M&M. Dit is de officiële hitlijst van Vlaanderen.
3: Replay. Alle hits die jij natuurlijk echt wil horen, die zitten allemaal in de Ultra Top 50. En dat non-stop, maar eerst nog eens terug naar vorige week.
2: Ultra Top 50. Dit stond vorige week op nummer 3.

0: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
1: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf 29 euro per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
2: Nieuw in de Ultratop 50. 47.

0: Tijdens Nachtwacht Halloween tot wegdromen bij een magische kerst. In Plopsaland beleef je dit najaar samen betoverende momenten. Verleng de magie en boek nu jouw droomvakantie met 25% vroegboekkorting naar Plopsaland.
1: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuwe programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
2: Van Bokstal, licht je stil neer.
1: Sorry meneer.
3: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag nieuw op Play.
4: Nieuw in de Ultratop 50. 40.

0: wordt.
1: Dames en heren van de jury, dit is een koppel modenaars van het ergste soort.
2: Wat heb je gedaan, wat heb je gedaan?
3: En achter één van de bekentenissen...
4: Belooft er hier iemand wat dat is te zeggen?
3: ...ligt een wereld vol leugens.
5: Wat moet er nog gediscussieerd worden? Of is het omdat het over rijke BV's gaat?
3: Maar hoe oordeel je dan over de waarheid?
6: Dit is echt bullshit.
7: Wij zijn gewone mensen die er in een megaproces gesmeten worden.
3: De 12, de botoxmoorden. Nu volledig op VRT Max.
8: Het is 7 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Dominique Viers. In Oekraïne waarschuwt de spoorwegmaatschappij voor systematische aanvallen op de spoorwegen in heel het land. Vanmorgen nog werd een trein geraakt door een Russische drone. Volgens de Oekraïnse president Zelensky heeft Rusland met opzet die trein geraakt. De spoorlijn die vanmorgen werd aangevallen wordt vaak gebruikt door prominente politici en diplomaten, zegt ook collega Marijn Trio vanuit Oekraïne.
9: Het is het traject dat veel buitenlandse bezoekers nemen om vanuit Polen naar Kiev te reizen en terug. En net voor die trein werd aangevallen was er een trein met Europese politici en hooggeplaatsten via datzelfde traject de grens overgestoken. Aan boord daarvan zaten volgens Duitse media een topadviseur van de Duitse bondskanselier Merz, de vroegere Britse premier Boris Johnson en ook nog andere Europese diplomaten en veiligheidsadviseur. En dat is iets wat ze in Rusland zeker konden weten, want ze kwamen allemaal van een conferentie die gisteren plaatsvond in Kiev.
8: Rusland viel de voorbije dagen in Oekraïne tientallen treinen, maar ook trein- en tankstations aan. De bedoeling is om Oekraïne verder te destabiliseren en een duidelijk signaal te sturen richting de Europese bondgenoten. Aldus nog Marijn Trio. In Laken in Brussel is afgelopen nacht een moskee beklad met een hakenkruis. Wie het gedaan heeft, is nog niet duidelijk. De politie heeft een PV opgesteld. De Brusselse minister voor lokale besturen en gelijke kansen, Lauwes, veroordeelt de feiten en spreekt van een islamofobe daad. In het voetbal hebben Racing Genk en AA Gent 1-1 gelijk gespeeld. Gent kwam in de eerste helft op voorsprong, maar in de tweede helft maakte Genk gelijk. Door het gelijkspel is Gent het maximum van de punten kwijt. Het heeft nu 16 punten na 6 wedstrijden en deelt de leiding met Union. Gent-speler Matthias Delorge is ontgoocheld, omdat er volgens hem meer in zat.
10: Het is toch een teleurstelling, maar ik denk dat dat meer gaat over het spelbeeld. Ik denk dat we eerste half uur, eerste 35 minuten heel goed spelen, domineren. Maar ik denk dat de tweede helft zij volledige baas waren. Ja, ik wil graag winnen, Dus ja, jammer.
8: En op dit ogenblik is Charleroi op bezoek bij Zulte Waregem. Dat is een duel tussen de vierde en de vijfde in de stand. Na een half uur staat het daar 0-1 voor Charleroi. Romme Saas heeft net voor dit nieuwsbulletin gescoord. En in de Ronde van Spanje zitten de wielrenners in de laatste 30 kilometer van de slotrit. Alle renners zitten nog samen in het peloton. Ze zijn intussen begonnen aan de lokale lussen in Granada, het zuiden van Spanje, waar dus het einde van deze Vuelta ligt. Vanavond krijgen we nog enkele buien. Er is ook kans op nevel of mist. Morgen begint grijs, daarna wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Lokaal is er motregen of een bui mogelijk. Het blijft wel erg zacht, tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
11: M&M. Dit is de officiële hitlijst van Vlaanderen.
12: Replay. Voor hits groot en klein moet je natuurlijk bij M&M zijn. Dus genieten we samen nog eens van die Ultra Top 50 en dat non-stop.

0: Studio Brussel nodigt je uit voor de avant-première van Heart of the Beast. Met Brad Pitt als Special Forces officier.
1: We're not gonna die out here.
0: Na een vliegtuigcrash proberen hij en zijn trouwe hond Odin samen te overleven in de wildernis van Alaska. Ontdek de film als eerste. Op maandag 21 september in Kinepolis Brussel. Maak kans op tickets via VRT Max. M&M.
2: Ultra Top 50.

0: verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
1: Dag voetbalvrienden, Joris Brijs hier. 90 Minutes is terug, de podcast waar voetbal het vertrekpunt is, maar eigenlijk zelden het eindpunt. Met fijne gasten, goede verhalen en af en toe een straffe analyse. Elke dinsdag een nieuwe aflevering op VRT Max. En vanaf 26 oktober gaan wij ook terug op tour. Starten doen we in de Schouwburg van Mechelen. Dus zin om erbij te zijn? Score uw ticket via sportza.be.
2: Goedenavond, VRT Nieuws met Nathalie Vermuiten. Er gaan meer en meer stemmen op om een rem te zetten op de ontwikkeling van artificiële intelligentie of AI. Ook binnen de sector zelf. De CEO's van zowel AI-bedrijf OpenAI van ChatGPT als Anthropic, dat de chatbot Claude maakt, pleiten er dit weekend voor om de ontwikkeling van geavanceerde AI-modellen af te remmen. Er zijn recent een aantal incidenten geweest die wel enkele bezorgdheden duidelijk maken, zegt AI-specialist bij IMEC Steven Latour.
3: Een voorbeeld daarvan is dat Anthropic deze week nog heeft gemeld dat hun AI-systemen meer en meer worden misbruikt door regio's zoals China en Iran, waar ze eigenlijk meer en meer informatie proberen te vragen rond spionage, het maken van wapens en dergelijke meer. Het gaat over mislukte pogingen, maar het toont toch aan dat er een vergroot risico is. En een tweede, misschien nog belangrijker risico, is dat we merken dat AI niet altijd op dezelfde ethische manier taken vervult zoals wij het willen.
2: Volgens Latre is het wel mogelijk om AI-systemen veilig te ontwikkelen. In de Brusselse gemeente Anderlecht zijn twee vrouwen om het leven gekomen bij een incident, dat meldt het parket van Brussel. Wat er precies gebeurd is, is nog onduidelijk. De omstandigheden worden nog onderzocht. Meer informatie is er dus voorlopig niet. Nog in Brussel, in Laken, is een moskee afgelopen nacht beklad met een hakenkruis. Wie dat gedaan heeft, is niet duidelijk. De politie heeft een PV opgesteld. De Spanjaard Enric Mas heeft de Ronde van Spanje gewonnen. Hij is de eerste Spanjaard in 12 jaar die de Vuelta wint. Mas kwam zorgeloos door de slotrit. Die werd gewonnen door de Noor Tobias Johannessen. Hij was de snelste van een kopgroep, met daarbij ook onze landgenoten Ramses de Bruyne, Thibaut Nijs en Jarno Widar. Ramses de Bruyne werd uiteindelijk derde. Wout van Aert won de puntentrui. In het voetbal zit de wedstrijd tussen Zulte Waregem en Charleroi in de tweede helft. Het is een duel tussen de vijfde en de vierde in de stand. Met nog ruim een kwartier te spelen leidt Charleroi met 0-1. En nog op dit moment is KV Kortrijk op bezoek bij La Louvière. Bij de rust leidt La Louvière met 2-0. En eerder vanavond speelde Racing Genk en AA Gent 1-1 gelijk. Gent kwam in de eerste helft op voorsprong, maar Genk maakte na de rust gelijk. Door het gelijkspel heeft Gent niet meer het maximum van de punten. Het heeft nu 16 punten na 6 wedstrijden en deelt de leiding in het klassement met Union. Racing Genk heeft 9 punten en staat op een 9e plaats. Maar verdediger Josué Kongolo maakt zich geen zorgen.
4: Als je 15 of 15 hebt, dan heb je sowieso vertrouwen waar je dan ook speelt. En die hebben dat voor mij ook gewoon goed gedaan. Maar we hebben het vandaag ook laten zien dat we het ook konden op hun niveau spelen. En, ik voel dat het team aan het gooien is. Dus ik zie het positief, dat we alleen maar stappen aan het maken zijn. Dat moeten we onthouden.
2: Vanavond nog enkele buien. Vannacht kans op nevel en mist bij minima tussen 14 en 16 graden. Morgen begint grijs, daarna wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Lokaal is er motregen of een bui mogelijk bij maxima tot 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: M&M. Dit is de officiële hitlijst van Vlaanderen.
6: Replay. We beklimmen echt de top van de berg. Dit zijn echt de allerbeste hits in Vlaanderen. In jouw ultratop. Let's go.
7: Ultratop

0: BNN. Ultra Top 50. De officiële hitlijst van Vlaanderen.
1: 7.
2: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar.

0: quoi. Qu'on y croit ou pas, y'aura bien un jour où on n'y croira plus. Un jour.
1: Negen uur, goedenavond. VRT Nieuws met Nathalie Vermuijten. De Amerikaanse president Trump wil dat de Oekraïnse president Zelensky stopt met zijn aanvallen op Russische olieraffinaderijen waar diesel geproduceerd wordt. Volgens Trump zijn er genoeg doelwitten in Rusland, maar diesel mag niet geviseerd worden, want dat veroorzaakt een tekort en dat doet de wereld pijn, zegt Trump.
2: He has to stop knocking out diesel fuel in Russia. Let him go after targets, but not diesel fuel, because he's causing a shortage of diesel. This isn't done by the Middle East. This is done by what's happening with Russia and Ukraine. We spoke to Mr. Zelensky about it. There are plenty of other targets. Don't hit diesel fuel. That's hurting the world.
1: Trump zegt dus dat de stijgende dieselprijs met Oekraïne en Rusland te maken heeft en niet met het Midden-Oosten. Maar ook zijn oorlog met Iran doet de olieprijs stijgen. In de Brusselse gemeente Anderlecht zijn twee vrouwen om het leven gekomen bij een incident, dat meldt het parket. Wat er precies gebeurd is, is nog onduidelijk. De politie zou een oproep hebben gekregen en vond de lichamen toen ze ter plaatse kwam. De slachtoffers konden niet meer gereanimeerd worden. Het labo, de wetsgeneesheer en het parket zijn ter plaatse om alles te onderzoeken. In het voetbal is Charleroi met 0-1 gaan winnen op het veld van Zulte Waregem. Voor Zulte Waregem is het pas de eerste nederlaag dit seizoen. Het staat vijfde met 11 punten. Charleroi pakt 15 op 18 en telt evenveel punten als Club Brugge dat derde staat. En in La Louvière KV Kortrijk zijn ze toe aan de laatste minuten. La Louvière leidt met 3-0. De Spanjaard Enric Mas heeft de wielerronde van Spanje gewonnen. Hij is de eerste Spanjaard in 12 jaar die de Vuelta wint. En voor Mas is het zijn eerste grote rondezege. De Noord Tobias Johannessen won de slotrit. Onze landgenoot Ramses de Bruyne werd derde. Hij had plezier in de slotrit, zegt hij.
3: Het is maar wel een keer dat je wint de koers, dat je echt weet hoe je voelt. En dit soort parcours, daar hou ik echt van. Op een circuit. 2 kilometer klimmen en er vol voor gaan. En dan als je nog een paar jongens hebt die er vol voor gaan, is het altijd leuk om te koersen zo.
1: Wout van Aert pakte de puntentrui in deze Vuelta. En in New York wordt de finale van de US Open gespeeld. Het laatste Grand Slam tennistoernooi van het seizoen. De nummer 2 van de wereld, Alexander Zverev, neemt het op tegen de thuisspeler Ben Shelton, 9e van de wereld. En Glenn Martens, wie is er het best begonnen?
4: Ja, toch wel duidelijk. Alexander Zverev die heeft de openingsset gewonnen met 6-3. Ging al meteen het eerste spelletje door de service van de Amerikaan. Die sloeg toen een dubbele fout op breekpunt tegen. En die break heeft Zverev niet meer uit handen gegeven. Integendeel, bij 5-3 ging opnieuw door de opslag van de Amerikaan. Opnieuw met een dubbele fout gaf Ben Shelton het weg. Hij heeft nog een beetje last van de zenuwen. In de rally moet hij vaak niet onderdoen. Alleen Zverev vindt iets makkelijker de punten op zijn eigen opslag. 94% van die gewonnen punten op die eerste opslag. Dat is best wel indrukwekkend te noemen. Dus als hij dat wat kan beter doen, wat beter kan gaan retourneren, Ben Shelton, dan kan hij hier echt een wedstrijd van maken. Maar voorlopig de beste start, duidelijk voor de topfavoriet Alexander Zverev.
1: Dankjewel, Glenn. Vannacht kans op nevel en mist bij minima tussen 14 en 16 graden. Morgen begint grijs, daarna wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Lokaal is er motregen of een bui mogelijk bij maxima tot 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: 10 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Nathalie Vermuijten. In Zweden komen de eerste resultaten van de parlementsverkiezingen binnen. Het lijkt een nek-aan-nek-race te worden tussen het rechtse en het linkse blok, zegt collega Ann Verstuift.
1: Zoals verwacht is het heel spannend en doen het linkse blok en het rechtse blok een beetje haasje over. De exitpolls van de openbare televisieomroep SVT die wezen wel op een overwinning voor het linkse blok, met daarin de sociaaldemocraten van de vorige premier Magdalena Andersson. In het rechtse blok lijkt het erop dat de partij van de huidige premier Ulf Kristersson en de radicaal-rechtse Zweden Democraten stemmen verliezen. Maar op dit moment is er nog maar een 10-15% van de stembureaus geteld, dus het is nog allemaal heel voorlopig.
0: De CEO's van OpenAI en Anthropic, dat zijn de bedrijven van chatbots ChatGPT en Claude, pleiten voor een rem op de ontwikkeling van artificiële intelligentie. Er waren recent een aantal incidenten die aantonen dat die systemen niet altijd ethisch handelen en misbruikt kunnen worden. Er zijn terechte bezorgdheden, maar paniek is niet nodig, zegt Steven Latré van IMEC.
2: Die apocalyps zeker niet, maar uiteraard zijn er bepaalde veiligheidswaarschuwingen en veiligheidsbezorgdheden. Wat we wel kunnen doen, is daar een volledig veiligheidsmuur rondbouwen, die zowel filtert wat zo'n systeem kan doen, krijgt het toegang tot het internet, kan het communiceren met andere AI-systemen, maar ook wat we zelf kunnen aanvragen. Kunnen we vragen om zomaar een bom te maken, ja of nee?
0: In het voetbal is Charleroi met 0-1 gaan winnen op het veld van Zulte Waregem. Voor Zulte Waregem is het pas de eerste nederlaag dit seizoen. Het staat vijfde met 11 punten. Charleroi pakt 15 op 18 en telt evenveel punten als Club Brugge dat derde staat. En onder in het klassement versloeg La Louvière KV Kortrijk met 3-0. Voor La Louvière is het de eerste zege dit seizoen. KV Kortrijk pakte na 6 speeldagen nog geen enkel punt en staat laatste. Wielrennen dan. De Mexicaan Isaac Del Toro was de beste in de Grote Prijs Montreal in Canada. Hij versloeg de Fransman Paul Sexas in een duel. Remco Evenepoel finishte als vijfde. Eerder deze week won Evenepoel nog de Grote Prijs van Quebec. Die koersen worden dit jaar gezien als ideale voorbereiding voor het WK wielrennen, dat ook in Montreal wordt gereden en volgende week begint met de tijdrit. Evenepoel is een van de favorieten voor zowel de tijdrit als de wegrit. En de Spanjaard Enric Mas heeft de Ronde van Spanje gewonnen. De Noor Tobias Johannessen won de slotrit. Ramses de Bruyne werd daarin derde. En Wout van Aert pakte de groene puntentrui en dat betekent toch wel veel voor hem.
3: Ik denk dat deze vooral veel betekent omdat ik 2 jaar geleden die trui gewoon op zak had. En dat was mijn grootste teleurstelling van mijn carrière omdat ik toen gewoon in een zware blessure belandde. Dus ja, ik ben heel blij dat ik hier heel laat sta en dat ik nu echt met die overwinning naar huis kan.
0: En in New York wordt de finale van de US Open tennis gespeeld, het laatste Grand Slam toernooi van het seizoen. Het nummer 2 van de wereld, Alexander Zverev, neemt het op tegen thuisspeler Ben Shelton, 9e van de wereld. En Glenn Martens, hoe staat het daar ondertussen?
4: Wel, de Duitser heeft de openingsset gewonnen met 6-3, ging 2 keer door de opslag van Ben Shelton, die wel er echt een wedstrijd van aan het maken is in set nummer 2. Daarin gaan we zo meteen beginnen aan een tiebreak, maar ik moet wel zeggen dat Zverev heel secuur aan het tennis is, nauwelijks iets weggeeft op zijn eigen service. En de Amerikaan die gaat echt beter moeten retourneren als hij echt een kans wil maken op zijn eerste Grand Slam titel. Het kan nog alle kanten uit. Als hij deze tiebreak wint, dan is alles weer te herdoen. Als Zverev deze tiebreak wint, dan komt hij 2-0 voor en komt hij heel dicht bij een tweede Grand Slam titel.
0: Dankjewel, Glenn. Vannacht kans op nevel en mist bij minima tussen 14 en 16 graden. Morgen begint grijs, daarna wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Lokaal is er motregen of een bui mogelijk bij maxima tot 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. M&M.

0: grootste hits ontdek je hier op M&M.
1: Dit is deze week de M&M Big Hits.
2: Hi, this is Alex Warren, and my new song is this week's big hit on M&M.

0: 11 uur. 11 uur, goeie avond. 14 nieuws met Nathalie Vermuijten. De Poolse premier Donald Tusk waarschuwt voor nog meer Russische aanvallen op Oekraïne de komende weken. En hij vreest dat die escalatie ook Polen zal treffen. Dat heeft hij gezegd tijdens een crisisvergadering na de drone-aanval op een trein van Kiev naar Warschau aan de Poolse grens vanmorgen. Daarbij vielen geen gewonden. Ook westerse politici gebruiken die spoorverbinding. Vanmorgen reed zo'n trein met hooggeplaatste buitenlanders nog van Kiev naar Warschau. En dat kort voor de trein die geraakt werd. Volgens de Oekraïnse spoorwegmaatschappij was die eerste trein mogelijk het echte doelwit van de aanval. Volgens Duitse media zaten op die trein onder meer een topadviseur van de Duitse bondskanselier Merz en de voormalige Britse premier Boris Johnson. Het parket van Brussel onderzoekt het verdachte overlijden van twee vrouwen in Anderlecht vanavond. De politie was opgeroepen voor een incident en vond in een woning één zwaargewonde vrouw en één vrouw met een mes. Voor de politie kon ingrijpen, sprong de gewapende vrouw uit het raam. Beide vrouwen werden nog gereanimeerd, maar zijn overleden. In New York is de finale van de US Open tennis nog altijd aan de gang. Daarin neemt Duitser Alexander Zverev het op tegen thuisspeler Ben Shelton. En Glenn Martens, is het al duidelijk wie er zal winnen?
1: Wel voorlopig de Duitser aan de winnende hand. Zverev leidt met 6-3, 7-6, 2 sets tegen 0. Hij serveert uitstekend, geeft Shelton nauwelijks een kans op zijn eigen opslag. En de Amerikaan die kan niet anders doen dan aanklampen. Dat deed hij in set 2, maar in de tiebreak stapelde hij de fouten op. We zitten nu bij 5-5 in de derde set richting een tiebreak. Maar Zverev dus op 1 set van een eindzege in New York.
0: Dank je, Glenn. In het wielrennen heeft de Mexicaan Isaac Del Toro de grote prijs Montreal in Canada gewonnen. Hij versloeg in een duel de Fransman Paul Sexas. Remco Evenepoel finishte als vijfde. Eerder deze week won Evenepoel nog de grote prijs van Quebec. In het voetbal heeft Charleroi met 0-1 gewonnen bij Zulte Waregem. Voor Zulte Waregem is het pas de eerste nederlaag dit seizoen. Het staat vijfde met 11 punten. Charleroi pakt 15 op 18 en telt evenveel punten als Club Brugge dat derde staat. Onderin het klassement pakte La Louvière zijn eerste zege dit seizoen. Het won met 3-0 van KV Kortrijk. Kortrijk pakte nog geen enkel punt en staat laatste. En in het basketbal zijn de Verenigde Staten voor de vijfde keer op een rij wereldkampioen geworden bij de vrouwen. De VS versloegen in de finale in Berlijn Frankrijk met 97-79. Het brons was voor Spanje. Vannacht kans op nevel en mist bij minima tussen 14 en 16 graden. Morgen begint grijs, daarna wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Lokaal is er motregen of een bui mogelijk bij maxima tot 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: 12 uur, goeienacht. VRT Nieuws met Nathalie Vermuijten. De Poolse premier Donald Tusk waarschuwt voor nog meer Russische aanvallen op Oekraïne de komende weken. En hij vreest dat die escalatie ook Polen zal treffen. Dat heeft hij gezegd na de drone-aanval op een trein van Kiev naar Warschau aan de Poolse grens van morgen. Ook westerse politici gebruiken die spoorverbinding, ook vanmorgen nog, en dat korte tijd voor de trein die geraakt werd. Volgens de Oekraïnse spoorwegmaatschappij was die trein mogelijk het echte doelwit van de aanval. De Amerikaanse president Trump wil dat de Oekraïnse president Zelensky stopt met zijn aanvallen op Russische olieraffinaderijen waar diesel geproduceerd wordt. Volgens Trump zijn er genoeg doelwitten in Rusland, maar diesel mag niet geviseerd worden, want dat veroorzaakt een tekort en dat doet de wereld pijn, zegt hij.
1: He has to stop knocking down diesel fuel in Russia. Let him go after targets, but not diesel fuel, because he's causing a shortage of diesel. This isn't done by the Middle East. This is done by what's happening with Russia and Ukraine. We spoke to Mr. Zelensky about it. There are plenty of other targets. Don't hit diesel fuel. That's hurting the world.
0: Trump zegt dus dat de stijgende dieselprijs met Oekraïne en Rusland te maken heeft en niet met het Midden-Oosten, maar ook zijn oorlog met Iran doet die olieprijs stijgen. In Geel in de provincie Antwerpen is een fietser van 60 levensgevaarlijk gewond geraakt toen hij werd aangereden door een wagen. De fietser was op dat moment aan het oversteken. Volgens de politie had de bestuurder hem niet opgemerkt. En in Lommel, in Limburg, is een bromfietser van 52 levensgevaarlijk gewond geraakt, ook bij een aanrijding door een auto. Die reed net weg van een parking. De Duitser Alexander Zverev heeft de US Open tennis gewonnen. Dat is het laatste Grand Slam toernooi van het seizoen. Hij versloeg in de finale thuisspeler Ben Shelton. Glenn Martens met het verslag.
2: Ben Shelton stond voor het eerst in de finale van een Grand Slam toernooi en had in set 1 duidelijk last van de zenuwen. Hij leverde 2 keer zijn service in en verloor die set met 6-3. De Amerikaan had vooral moeite om de service van Zverev te lezen. De Duitser verloor nauwelijks een punt op zijn eerste opslag en maakte in set 2 het verschil in de tiebreak. Met een 2-0 voorsprong in sets kwam Zverev dicht bij de eindzege, maar Shelton gaf niet op. De Amerikaan pakte de derde set iets wat verrassend en gaf zo het thuispubliek opnieuw hoop. Die hoop was wel van korte duur, want al in het openingsgame van set 4 ging Zverev door de opslag van Shelton. Een tik die de Amerikaan niet meer te boven kwam en na ruim 3,5 uur was het afgelopen. 6-3, 7-6, 5-7 en 6-2. Geen eerste Amerikaanse eindzege sinds 2003, wel een tweede Grand Slam titel voor Alexander Zverev.
0: In het wielrennen heeft de Mexicaan Isaac Del Toro de grote prijs Montreal in Canada gewonnen. Hij versloeg in een duel de Fransman Paul Sexas. Remco Evenepoel finishte als 5e. Eerder deze week won Evenepoel nog de grote prijs van Quebec, maar vandaag was hij niet in zijn beste vorm, zegt hij.
3: De hele dag voelde ik me eigenlijk niet goed. Ik denk niet echt hersteld van Quebec en de reis van gisteren, maar ja. Ik geef nooit niet zomaar op, dus uiteindelijk nog verder geworden. Dat is wel een mooi resultaat, maar beter vandaag met slechte dag dan binnen 2 weken.
0: Want dan wordt de wegrit van het WK wielrennen in Montreal gereden. Het WK start volgende week met de tijdrit. Voor beide wedstrijden is Evenepoel een van de favorieten. En in het voetbal heeft Zulte Waregem voor de eerste keer dit seizoen verloren. Het werd thuis 0-1 tegen Charleroi. Zulte Waregem staat zo 5e met 11 punten. Charleroi heeft er 15. Dat is evenveel als Club Brugge dat 3e staat. La Louvière pakte dan weer zijn eerste zege dit seizoen. Het won met 3-0 van KV Kortrijk. Kortrijk pakte nog geen enkel punt en staat laatste. Vannacht kans op nevel en mist bij minima tussen 14 en 16 graden. Morgen begint grijs, daarna wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Lokaal is er motregen of een bui mogelijk bij maxima tot 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In Lokeren zijn bij een zwaar verkeersongeval zondagavond 2 gewonden gevallen. Mogelijk ging het om een straatrace. Er waren 3 auto's bij het ongeval betrokken. Een bestuurder in een BMW reed met hoge snelheid in op een Audi. Een andere bestuurder, ook in een BMW, probeerde hen te ontwijken en belandde aan de overkant van de weg tegen de vangrails. De bestuurder van die wagen raakte zwaar gewond. De bestuurder van de eerste BMW raakte licht gewond. In de Audi zat een koppel 60ers. Zij bleven ongedeerd. De Amerikaanse president Donald Trump heeft uitgehaald naar wat hij de negatieve krachten noemt die de ontwikkeling van AI willen vertragen. Hij zegt dat er dingen worden aangehaald over AI die niet gaan gebeuren. Nog volgens Trump heeft de VS een voorsprong op China wat artificiële intelligentie betreft. En hij wil dat de VS het meest ontwikkelde land ter wereld blijft. Want wie de AI-race wint, wint het spel, zo zegt hij.
1: We're the most sophisticated country in the world. And frankly, I want to keep it that way. Because whoever wins, AI wins. We can put guardrails, we can do this and that. But I think you have a lot of negative forces and are bringing it up. Shouldn't be bringing it up. And they're bringing up things that won't happen.
0: De CEO's van OpenAI en Anthropic, de bedrijven van chatbots ChatGPT en Claude, hebben dit weekend net gepleit voor een rem op de ontwikkeling van artificiële intelligentie vanwege de gevaren. De Duitser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. Dat is het laatste Grand Slam tennistoernooi van het seizoen. Hij versloeg in de finale thuisspeler Ben Shelton. Glenn Martens weet er alles van.
2: Ben Shelton stond voor het eerst in de finale van een Grand Slam toernooi en had in set 1 duidelijk last van de zenuwen. Hij leverde 2 keer zijn service in en verloor die set met 6-3. De Amerikaan had vooral moeite om de service van Zverev te lezen. De Duitser verloor nauwelijks een punt op zijn eerste opslag en maakte in set 2 het verschil in de tiebreak. Met een 2-0 voorsprong in sets kwam Zverev dicht bij de eindzege, maar Shelton gaf niet op. De Amerikaan pakte de derde set iets wat verrassend en gaf zo het thuispubliek opnieuw hoop. Die hoop was wel van korte duur, want al in het openingsgame van set 4 ging Zverev door de opslag van Shelton. Een tik die de Amerikaan niet meer te boven kwam en na ruim 3,5 uur was het afgelopen. 6-3, 7-6, 5-7 en 6-2. Geen eerste Amerikaanse eindzege sinds 2003, wel een tweede Grand Slam titel voor Alexander Zverev.
0: Het weer nog. Vannacht kans op nevel en mist. Minima rond 15 graden. De dag begint straks grijs. Daarna krijgen we afwisselend wolken en opklaringen. Lokaal is er ook wat motregen of een bui mogelijk. En maxima relatief zacht tot 23 graden. Vanaf dinsdag opnieuw nog wat meer zon. Ik wens je nog een fijne nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: Er is 2 uur een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Het aantal studenten dat zich inschrijft voor de lerarenopleiding lijkt te dalen. Dat merkt een aantal hogescholen aan de voorlopige inschrijvingscijfers voor het komende jaar. Bij Hogeschool Odyssee zakken de inschrijvingen naar het laagste niveau in 5 jaar tijd. En ook de UCLL merkt een daling, vooral in de opleiding voor kleuteronderwijs. Mogelijk speelt er een effect van de beeldvorming over het lerarenberoep in de media, denken de scholen. Maar er is ook een effect door een aantal hervormingen. Zo werden de tegemoetkomingen voor knelpuntberoepen vanuit de VDAB teruggeschroefd, waardoor er minder zij-instromers zijn. De Sociaal-Democratische Partij van Zweden is klaar om haar verantwoordelijkheden op te nemen. Dat heeft partijleider Magdalena Andersson gezegd vannacht in een reactie op de voorlopige verkiezingsresultaten in Zweden. Het linkse blok lijkt die verkiezingen te zullen winnen, al is het erg krap. Op dit moment is 91% van de stemmen geteld en het linkse blok haalt 175 zetels. Het rechtse blok heeft er voorlopig eentje minder. Tot nu werd Zweden geleid door een centrumrechtse minderheidsregering met gedoogsteun van de radicaal-rechtse partij. Die partij doet het wat minder goed dan verwacht. Als het rechtse blok toch nog zou winnen, zou de radicaal-rechtse partij mee in de regering worden opgenomen, zei huidig premier Kristersson al voor de stembusgang. De Duitser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. Dat is het laatste Grand Slam tennistoernooi van het seizoen. Hij versloeg in de finale thuisspeler Ben Shelton in 4 sets. 6-3, 7-6, 5-7 en 6-2 werd het. Voor de 29-jarige Zverev is het zijn 2e Grand Slam titel in een jaar tijd. Hij won eerder dit jaar ook al Roland Garros. Achteraf excuseerde hij zich bij de Amerikaanse fans die natuurlijk liever voor het eerst in 23 jaar een landgenoot hadden zien winnen.
1: I know that today 99.9% of the people wanted Ben to win, so I'm very sorry first of all, but second, it was an incredible atmosphere to play in. Even though I know that the crowd was against me, the crowd was always incredibly fair, and we as players we appreciate it. We really thank you guys for that.
0: Vannacht kans op nevel en mist, minimaal rond 15 graden. De dag begint grijs straks.